0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF.
1: Versteht, wat en worden.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promiel blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien.
2: Het loert van Stad, Waard en Worden. RTV NOF.

0: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
1: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
0: Schitterend.
2: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
3: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
9: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
10: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
11: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
11: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
13: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
14: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
15: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
14: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
16: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
17: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
16: nofpc.nl.
18: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
19: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
18: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
20: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
21: Dit is RTV NOF.
22: Mijn no, harteklanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke diervragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 1202.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke die vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 045 44 12 02.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worden naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groerdwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 Tovenoel.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoo, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Nou, bentjes, de keer wat dan je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
4: Schitterend.
6: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: De pannenkoektrein.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje maar in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Ook morgen rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal, vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij één aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Er is ook nog kans dat hij de cel in moet. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
15: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
16: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
18: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
17: Oeh.
18: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
17: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
18: Raadsma?
17: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
19: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
21: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
20: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
22: NOF PC.
23: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
0: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
23: nofpc.nl.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
21: in Ford en Opel.
1: Haast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken, stiel en dwarm. Hij regelt alles.
22: WOQS.nl.
24: Mij toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Binnen jo op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
22: WOQS.nl.
26: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
27: Dit is RTV NOF.
28: Mijn klankbord.

Beste harkers van RTV NMF, een heerlijk goede morgen allegere. Het is Joods sneu, zo'n 20 juni 2026. En ik wil je heel hartelijk welkom hier bij het programma Klankboord. Ja, we zijn al gewend het dat er weer 2 geestelijke liedjes draaid worden. Maar die draaien we echt van jou. Maar die we echt onvregen voor jou. Dus als je in je feliciteren willen, groetje willen of je bemoedigen, ik zou zeggen, pak de telefoon en draai het nummer van de studio. Dat is 0511-44-1202 en dan optie 4. We zitten hier weer met een mooie groep, want Hilly zit bij de telefoon vanmorgen. Harry Nienis, die docht de cd's. Wiege Postma, die had de techniek in handen. En mijn naam is Menke Dijkstra. En we wensen je natuurlijk heel veel lusterplezier daar.

In Psalm 119, vers 50 lezen we: dit is de troost in mijn ellende. Met ontzetting ziet de psalmist hoe het met de wereld gesteld is. Mensen verlaten de weg van God. Ze trekken zich nergens meer wat van aan en houden alleen rekening met hun eigen belangen. Dat is natuurlijk van alle tijden. Wie vraagt zich nooit eens af waar het met de wereld naartoe moet? Het lijkt wel of de onderwereld een steeds grotere greep krijgt op de bovenwereld. Wie kan het tij nog keren? Het is niet vreemd dat mensen in ongerustheid en angst leven. Toch is het goed het gebed van de psalmist tot ons te laten doordringen. Er is hoop, er is troost. God heeft een belofte van leven gegeven. Wie de weg van de rechtvaardige gaat, zal leven. Bid het mee. Beter nog, maak het tot een dagelijks lied. De weg van God leidt tot leven. We gaan luisteren naar het lied: Al de weg leidt bij mijn heiland.

dan komt het eerste verzoekje van Anneke Sudema. Want zij wil een lied draaien letten van Johannes Pasma, Jannie de Boer, Stientje van der Zee, Ietsje Proce, Janke Bersma, Jannie Elgersma en Gelly Dijkstra. En ze willen broertje letten, maar het lied Een vaste burcht is onze God.

Met die van om die won leer draaien letten van de gemeente Philadelphia van Dakkum. Vreun en vriendin, de band en de liedsband, alle zieken en rouwdragenden. Speciaal van mevrouw Darhout en de bewenders van de scène en ik voor u zeer dankjewel. We letten geluisteren naar je lied van Hommie en Emmy. Is je paspoort getekend?

Annie Kooistra, die krijgt nou de hartelijke lokwensken van haar man Dirk. Want ze had jeetje west. En dat doet hij mij het lied Ik wil zingen van mijn heiland.

Wieber en Leia van de Brug, die ben je 42 jaar getrouwd. En ze krijgen hartelijke lokwensken van Dirk en Reinske Poersma. En wij als team van Klankbad sluiten ze graag bij ons. En feliciteren hun hier ook mij natuurlijk. We gaan luisteren naar het lied Toekomst vol van hoop.

Dan had je een aanvraag van mevrouw Merkers. Want zij wil een aantal mensen feliciteren met hun jeetje. Dat is allereerst Anne Kempenaar, die wie juster jeetje. Griet van der Bij, wie juster ek jeetje. Griet van der Meulen, die is jouw jeetje. En mevrouw Merkers, die is mooi jeetje. En ze krijgen alle jaar de hartelijke felicitaties van mevrouw Merkers. En daarom was het lied draaien letten, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand.

Lieneke Damstra, die is Jodjedje en is Jens zondag hier worden. En zij krijgt de hartelijke lokwensken van Lolke Land. En dat doet er mij het lied Lichtstad met uw paardelen poorten.

Ietse en Janke van de Bijen, die krijgen een bemoediging van Griet van der Meulen. Griet van der Meer, sorry. En ze willen een groet opbrengen van familie, vrienden en u hier in de studio. Dankjewel. En Griet wil het lied draaien letten. Ik ben een koninklijk kind.

0: roept hij mij om te staan aan zijn zij.
1: Jurien en Anneke, die willen leren draaien letten voor Volkert en Vrouwtje van de Kooi en Afke. En verder voor de hele familie Skaafsma en alle lustra's en u hier in de studio, dankjewel. We draaien het lied Veilig in Jezus' armen.

Het volgende lied van Esther Timms, dat is van Romke en Sjoukje Wiebinga. Want zij krijgen een bemoediging van Ietse en Janke van der Bij. Wie gaan luisteren naar het lied Ik zal er zijn.

Beste mensen, er is nog ruimte voor het omvrijen van een lied. Dus je kunt naar de studio bellen en het telefoonnummer is 05-44-12-02 en dan optie 4. Dus als je in je feliciteren of groetje wil, ik zou zeggen, draai het nummer van de studio en wij noteren de gegevens. Dan geven we verder mij de volgende omvraag en die komt van Jinke Halbersma. Want die wil Tine Merkens alvast feliciteren met de jidje van morgen. En het lied dat te draaien letten wil is Heer, wees mijn gids.

Aaltje van der Veen, die wil familie, vrienden en bekenden groetje mij het volgende lied. Maar speciaal voor Menke Dantuma, want zij wie Aron de Tizieje en krijgt dus de hartelijke lokwensken af van haar. We gaan luisteren naar het lied Uren, Dagen, Maanden, Jaren. Maar daarna geven we er even uit van reclame en nijs van Jochen Oren. En na de klok van Jochen Oren komen we vanzelf weer om bij het tweede deel van Klankbord.

0: Klankbord, het geestelijk fysiekplatenprogramma van RTV NOF.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in dat bad.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Dromeesje mij in beëining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Morgen rijden minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Ook is er nog een kans dat hij de cel in moet. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
15: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
16: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
18: It's getting hot in here.
19: Wat een stoo, jong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
19: Oh?
18: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
17: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe?
0: Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
19: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
22: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
23: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
22: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
25: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Waterswaard.
18: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
26: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
18: Schitterend!
27: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
18: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw mighty dreamen.
25: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
28: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
29: Dit is RTV NOF.
30: Mijn klankbord.

Ja, beste Harkers van RTV NOF, een hele goeie morgen voor hen die kijk de radio ontzetten. Wij gaan 4 mei het tweede deel van Klankboord. En het volgende verzoekje dat komt van Tine de Vries. Want zij wil een lied draaien laten voor de familie de Vries. Daar wil ze een muzikale groet opbrengen. De familie Fortuin, de familie Visser, de familie Dijkstra, Benny Westra, Nel de Vries, Marten en Reenskje, Kees en Betty, Britta en verder voor alle lustra's. En het lied dat ze onvregen had is Ik ben reizend naar die stad.

Mietje van der Weij, die wil een lied draaien laten voor Melle Roosema. Want hij is ons in de teaser en krijgt alvast de hartelijke lokwensken. Verder is er een groet voor de familie van de ploeg en voor Tineke van der Weij en alle lusteraars. En ik voor u hier in de studio, dankjewel. Begint luisteren naar het lied Welk een vriend is onze Jezus.

Ime en Tineke, die wollen Griedam alvast feliciteren, maar hij heet je van ons in de manje. En de doos hem uit liet, gefeliciteerd, zeggen wij.

Volkert en Frauke, die brengen muzikale groet over Aafke van der Kooi, Abe de Wilde, Hilly en Hans, Sietske en Thea, Gerrit en Vogeline, Jurien en Anneke, Aafke Faber en de Ben en de meiwerkers van de Thuiszorg. We draaien het lied De Rivier.

Iske Veenstra die brengt de bemoediging over voor alle zieken en een groet voor de familie en verder voor alle lustra's. En ze dochtert mij een leer van Wietse als ik verdrietig ben.

Het volgende verzoekje komt van Jaring en Annie, want zij wil menken dat u maar nog feliciteren met haar jeetje van de oude ronde wieken. En dan doen ze mij het lied Ver boven de sterren ligt leven.

Dan is er een verzoekje van Sjoek en Jelly, want zij wil Wiebe en Fijkje feliciteren, want ze winnen Aaron de Waas, die is 60 jaar getrouwd. En de Dozenmeijer het lied op Psalm 138.

Dirk en Klaasje Gras die gaan een lied omvregen. Die willen een lied draaien voor Elzer Silstra. Maar die is Jodjedje en krijgt een hartelijke felicitatie en een bemoediging. En de doorzaamheid lied Dank, dank, nu alle God.

Ali Werkhoven die had het volgende lied aanvragen. Dat is bestemd voor Henk-Jan Snapper en ik van Jet natuurlijk. En die wil hun volle sterkte en een bemoediging daar wensje. En ik, wij als team van Klankbad sluiten ze de graben aan. En wensje Henk-Jan en Ted heel volle sterkte de komende tijd. We draaien het lied Ik zie een poort wijd openstaan.

Tijken draaien, die wil Jan en Jannie de Jong bemoedigen. En Heli Dijkstra wil een groet en een felicitatie doorbrengen voor Geertje de Boer, want die is mooi, jeetje. En Sjoke Jongeling, die wil juster, jeetje. En verder is het leerdek voor alle bewenders van het jaar. Er is een God die hoort.

omwille van de tijd, maar we al een paar aanvragen combineren. Want dan had je dan een aanvraag van Sietske Leesma. Want zij wil volk het vrouwtje en Aafke Groetje, Aafke Faber en de Ben. En de bewenders van Nijtjaarde, maar ook de maaiwerkers van het Friese land, krijgen al je een groet van Sietske. En verder is Wiebe en Feikie, die ben aanronde week 60 jaar trouwd west. En die krijgen natuurlijk de hartelijke lokwensken. En Joke Visser en Randy Nicolai, die krijgen een groet van Pietje Roda. We draaien daarom het lied, mijn Jezus, ik hou.

Kees en Cindy, die haar liet omvregen van Dirk Jepma. Want die is onstende teasie en krijgt natuurlijk alvast de hartelijke felicitaties. En zo hebben we aan het einde kamer van dit programma Klankboord. Wij willen hem al jaar ook zo bedanken voor het luisteren van vanmorgen. We hopen dat je hem ervan genoten ha. En natuurlijk hen die het bellen ha ek voor het omvregen van lied ook zo bedankt. Maar we weten echt dat heel veel mensen het moeilijk ha of zwier ha. En die mensen wel bemoedigen je mij te worden. God bless you, God guide you and God will always protect you. Mijn oren werden, God zegene jou. God is your guide en God zal je altijd beschermen. Wij als team wensen je een goede steun en ik een gezegende snijn en een gezegende wieken. Dat wensen en graag ont een oren keer. En we kennen eruit met het lied, de haven van rust.

0: Bingbot, het geestelijk versiekplatenprogramma van RTV NOF.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
2: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: Has die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ben je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel in Den Bosch.
10: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: Alles voor in en bij het zwembad.
9: Max Voordeel in de Wald.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeester mij in beheining.
14: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehands platform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
19: Het
11: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
19: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
21: It's getting hot in here.
22: Wat een stoo, jong.
21: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
22: Oh?
21: Ja, van gas.
23: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
23: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
25: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
26: De Friese Motorfiets!
25: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
27: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
28: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijk Optiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
27: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
25: Wij hebben haal- en brengservice.
29: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
30: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
29: Schitterend!
31: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
29: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
32: Bakken? Zullen we even op een stoel?
33: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijke,

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
2: Als die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ben je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel in Den Bosch.
8: Mij toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Alles voor in en bij het zwembad.
7: Max Voordeel in dat bad.
9: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje mij in beheining.
11: Mark Woon, CA Plus. Een certificaat, hè?
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
12: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de Bilt bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteiten bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehands platform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een stoel, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
20: Een
16: warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
20: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
23: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
22: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
20: Wij hebben haal- en brengservice.
24: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
25: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
24: Schitterend!
26: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
24: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
27: De pannenkoektrein!
28: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
27: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
29: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
30: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
29: baarsmazitcomfort.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA plus een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tolve oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met Zwarte Zaterdag op 1 augustus. De voetballers van Iran zijn ontevreden over hun behandeling tijdens het WK. Volgens de spelers belemmeren omstandigheden buiten het voetbal hun prestaties. Iran speelde 1-1 tegen Egypte en maakt kans op de knock-outfase. Door de oorlog met de Verenigde Staten verblijft de selectie in Mexico en reist pas laat naar wedstrijdlocaties. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de beeld bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneerde nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon, alleen in het midden en westen is er kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 33 graden in het westen tot 38 plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op zware windstoten, hagel en wateroverlast. En tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een stoo, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
14: Oh?
13: Ja, van het gas.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
17: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Niet onder de lade door, dat brengt ongeluk.
8: Oeh.
4: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pot grondverf.
8: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
4: Raadsma?
8: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
3: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
20: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
21: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
22: Bakken? Zullen we even op een stoel?
23: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
22: Baasmazitcomfort.nl.
24: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
25: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Dit is RTV NOF.
26: My No, mooi fort.
27: Beweegmakelaar? Ja, weet je wat het is?

0: Ja, een hele koeie met je. Het is 22 juni en ja, de summertime. Daar zitten we natuurlijk middenin. Want we binnen weer met je najuistvoering van Mooi Voortje bij RTV NOF. En Joert achter knoppen, Klaas Kempenaar en Nijsma is tot Tijk Kooistra als co-presentator. En ja, we gaan natuurlijk een heel soort zaken. Want wat doen we natuurlijk in december en wat doen we alweer het mooi waar is. Ja, daar sturen we onze verslagjouwers op pad. En we hadden natuurlijk zwaar dat ze genoeg drinken mee hebben. Want het is wel echt tropisch warm natuurlijk. Hè. Wat gaan we verder in deze uitsturing? We zoeken natuurlijk ook naar een beweegmakelaar. Ja, wat is nou correct een beweegmakelaar? En ja, wat doet die correct voor de inwoners van onze regio? Dat zijn hele nieuwsgierige zaken. We draaien natuurlijk een hele hoop Simmerse muziek. Maar we zoeken natuurlijk eerst bij onze verslagjouwers. Dat zijn onze koppels die we de regio instuurd hebben. Sietse en Juri, die erven dadelijk. Die zitten in de buurt van Harkema, hier ik me vertellen litten. En ik, Dries en Tjerkje ben op paad. En ja, die ben je net zo heel vier over. Die ben je gewoon in de Westerrijn, Dries, hè?
1: Ja, Lambert, wij zijn in de Westerrijn inderdaad. En ja, wij zitten hier op een, ja, een mini-camping. Maar je neist, er zit een hoes, daar ben ze mij aan het verbouwen. En ja, hoe mooi wie het, want wij vragen natuurlijk altijd aan onze luisteraars van stuur dus even een mailtje of een appje, als je wat leuks haalt. Mooi verhaal, die de meidjes hebben mij mooi voort. Nou, dit paste helemaal in dat verhaal, want van de week kregen wij een mailtje, kreeg ik, of lees ik, van Ans. En Ans die zit hier naast me. Dus ik zal even naar Ans stellen, maar ik even zien of mijn lood een beetje beter is, want ik get het net helemaal oké. Maar Ans die stuurde mij een mailtje. En nou ja, misschien moet Ans het zelf maar even vertellen.

0: in de tuin van mijn nichtje. En ik denk, nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk om daar eens even om het hoekje te zien bij mijn zus. Op de minicamping.
1: Ja, en die zus die zit hier ook. En dat is Joke. En Joke die komt hier net echt uit de Westerrijn. Want Joke, waar komst wij?
2: Ik leef, ik woon hier nu al 26 hier in Nijs-Zeeland. En ik probeer elk jaar even weer om te komen. Even met familie langs. Dus ja, ik kom vanuit Nijs-Zeeland even oer. Want mijn zus is morgen, of je had je feestje, wordt ze zantig. Dus daar maar even met z'n allen heen.
1: Maar toen werden ze dus al hier in Nieuw-Zeeland. Toen praat je trouwens wel supergroot nog Fries. Dat is dan net echt Engelse woordenjekken, wel.
2: Nee, maar ik app altijd met mijn zus, dus we kletsen altijd in Fries. En mijn man die komt uit Dieren, bij Arnhem in de buurt. Dus als hij mij jet praten, dan versteert hij er niks van. Dus dat is wel leuk.
1: Hey, en waarom ben je hem ooit naar Nieuw-Zeeland gegaan? Wat wie de reden?
2: Nou, daar ben we een beetje strand. Want we zijn voortgegaan op onze zeilboot. In 2001. En toen hebben we 8 jaar rondzeild op onze boot. En toen kwamen we in Nijs-Zeeland. En ja, toen werd het geld wel een beetje op. En we werden net wat ouder. Dus we moesten eigenlijk ook wel weer aan het werk. Dus toen zeiden we, laten we het eerst hier proberen. En als het lukt, dan gaan we dan... als het net lukt, gaan we verder. En dan bleven we hier.
1: Dus het is weer een beetje noodgedwongen eigenlijk. Dat ze in Nieuw-Zeeland uitkwamen. En dan ben je er maar heen gebleven.
2: Ja, dat klopt. Dus ik woon hier eigenlijk zandje hier in Nijs-Zeeland. Maar ik ben al 25 uur uit Friesland, Nederland.
1: Oké, en hoe is hier nog goed 12 hele weken ongeveer, zeiden ze, heel juli gist weer voort. Nou, je hebt hier al je feestjes en ja, je zit in de bouwerij, maar bist u hier direct mee aan het klussen of zo dan?
2: Nee, ik broek alleen naar de wc en ik hoor taszicht. En zo nou, dan kom ik even een bakje koffie drinken en ik eet de dropjes op. En voor de rest doe ik niks.
1: Hoe is dat dropjes op en dan was het tassen. Nou, en dan heb je hier een, ja, dat kun je natuurlijk niet zeggen, maar hier, ik zie nog van me uit en er zit een bungalow tinten. En daar slaap dus in gewoon.
2: Ja, nou, ik hier mijn zus vragen, want mijn zus zei, oh, wij hebben wel een caravan of zo'n vouwwijn. En voor mij een vouwwijn, dat is een caravan waar ze dak omheen gedost. Dus ik dacht eigenlijk dat ik in een caravan komen zou. En toen stuurden ze mij die foto's en bleek het een tent te wezen. Dus dat weer even iets hoors.
1: Ja, maar dan ben je natuurlijk nou, en het is ja, de temperaturen ben hier heel heeg. Ik denk dat dit in Nieuw-Zeeland net zo is. Maar het is hier nou wel heel warm en in die tenten, hoe gaat dat?
2: Nou, het gaat goed. Alleen de nacht weer het echt een plaknacht, zodat ze het nemen. En toen ga ik gewoon helemaal plat op bedlijn en maar wacht je dat doorgeeft. En van de morgen om 4 uur wordt het koeler.
1: Vanmorgen 4 uur werd het wat koeler. Nou, en toen ben je eruit gegaan, ben je dan gewoon lekker even in tot een beetje, ja, het is dan al jacht of zo, maar was dat dan uit kerst?
2: Nee, toen ben ik gewoon lezen blijven en ik had nog een leuk boek om te lezen. Dus, en even met mijn man bellen in Nijs-Zeeland. Dus ja.
1: Hey, en nou ben je er 12 weken naar je hebt nog wat feestjes, wat is verder dan hier?
2: Nou, ik ga dan met mijn broer en zijn zoon en vriendin geven naar Disneyland Parijs. Daar ben ik naar Noordwest. En dan die weken erop ging ik met mijn zus naar André Rieu. Dus dan gaan we met de trein naar Maastricht, Roermond. Roermond is dat?
1: Ja, Maastricht volgens mij.
2: Ja, Maastricht. Ik had het even zien, ik had de kaartjes.
1: Dus we hebben al die leuke dingen uit Faruut, joh. Om de komende 12 weken hier te doen. Nou, ik wil nog even naar die zus daar. Heb je al een keer bij haar geweest in Nieuw-Zeeland?
3: Nee, dat zo altijd nog. Maar dat is er nog nooit van kwam, helaas. Ja. Zit nog wel op het lijstje van dat ik het heel graag zou willen.
1: Zit er nou bij jou een huis in Nieuw-Zeeland wordt verbouwd worden, maar waar iemand daar zegt horen maar?
2: Ja, vers hoor. Ik ken wel wat voor haar opzien. Ja, maar haar dochter komt wel in december, dus ik krijg wel visite.
1: Nou ja, misschien is dit een tip om bij te gaan dan in december.
3: Ja, waar weet, hè? Ja, dan is het ook zimmer, dus dat zou wel mooi wijzen.
1: Ja, dan is het zimmer. Hoe heet het zimmer bij hem?
2: Nou, ongeveer dit, een graad of 30.
1: Dan ben je het wel wend?
2: Ja, ik ben het wel wend, maar dan hebben we wel een ventilatie of zoiets ondersteunen. Dus, maar momenteel heb ik geen wind. Maar op dit moment is het winterbuis en is het een graad of 18.
1: Dat is wel heel aangenaam om in de winter daar dan ook nog in te gaan, of niet?
3: In de winter is het wel beter, ja. Dus ja, als het in december dan is het wel heel warm, ja.
1: Ja, maar dat ben je zo nou wend, dus toen kist er wel in.
3: Ja, eigenlijk ben wij stiekem allebei een beetje kou kleum. Dus wat dat betreft vind ik het net zo vol.
1: Ja, is dit te volle les voor deze temperatuur? Dan vind je het wel fijn.
3: Ik vind het wel warm, maar een beetje kouder mocht wel. Maar, ja.
1: Is het wel fijn?
3: Ja.
1: Dan vind je het wel

0: Fijn. Nou ja, jongens, dit is de camping en de minicamping. En daar zie ik een naam, maar dan wil ik even nep in. Wat zie je er op het bordje?
1: Minicamping Ut Verhoes.
0: Minicamping Ut Verhoes. Nou, Ut Verhoes, mijn mooi fort. Je midden in de Westerrein, midden in de Wenwijk.
2: Ja, een heel bijzonder natuurlijk. Mooi verhaal dus van de camping hier in de Westerrein. Ja, wij gaan vanuit de camping gaan wij een stukje verder uit de regio in. En dan gaan we naar Harkema. Daar zitten Sietse en Juri. Wat ga jij ontdekt in Harkema?
3: Ja, nou, we zijn inmiddels bij de Spitgate hier in Harkema. We zoeken eigenlijk naar Surustrafeen, maar we zijn in Harkema. Maar waar zit de Gerre?
4: Goedemiddag, je zit hier met Truus Hamstra. Ik ben vrijwilliger bij de Spitgate in Harkema.
3: En hoe lang ben je al vrijwilliger?
4: Ik ben hier nu 3 jaar.
3: 3 jaar lang, en bevalt het wat?
4: Best, het is je zo gezellig.
3: Ja. Ik zit hier met 12 mensen aan de tafel. Waar ga ik voor me?
5: Ali van der Vecht. En ik ben hier vrijwilliger.
3: En hoe lang ben je al vrijwilliger?
5: 3 jaar ben ik hier vrijwilliger.
3: Ja. En ik heb dus kijk dat je een oproepkracht bent. Heb je ik vast 10 of is het echt alleen nog oproep?
5: Op tongensdiemiddag ben ik hier vast in een horeca en voor weekend wanneer ik nodig ben.
3: Nou, prachtig. Is wat druk je mij het mooie waar?
5: Het valt dus niks aan. We zijn voor woorden kop niks, maar er zijn toch bezoekers komen. Dus daar ben we heel blij bij.
3: Nou, dat is mooi. Je hebt hier streekproducten. En wat houdt dat ongeveer in, die streekproducten hier bij de Spitgate in Harkema?
4: Dat zijn dus de producten die dus echt in de streek krijgen, woordbeentjes en dat soort dingen. Dat zijn echt streekproducten. En die hebben we in het winkeltje te keep. Dat is heel erg leuk. Ik had jeetje cadeau, vaderdag, moederdag.
3: Dus je kan Rick hennen voor het jeetje cadeau?
6: Zeker.
3: Nou, dat is mooi om te jaren. Hij momenteel ik meestal hier boeten aan het werk of is het alleen nog hier voor in de catering?
5: Nee, alleen nog hier in de catering. Trode weken ben ze in de tuin ondergang.
3: En dan ken meestal ik rondleidingen van wat zie.
4: Normaal trode weken, ja, dan hebben we de gidsen. En als meesten dat willen, groepen meesten, dan kennen die rondleidingen. Er gaat een gids mee en die vertelt hun hele verhaal wat er vroeger speelde dus.
3: En ben er nou evenementen hier op het terrein wat nog onkomende is?
4: We hebben nog een harmonica dag, die is vorige week zaterdag, 1 juli. Of 4 juli is dat leuk? Ja, 4 juli. En we hebben een geitenkeuring hebben. Dat is ook heel leuk. Ja, je bent nog wel wat evenementen. Ja? We hebben van het jaar of van het winter hebben we de winterfair. Ja, dat is hartstikke druk. We zijn echt in beweging.
3: Er is genoeg te doen hier in de Spitgate. Nou, ik denk dat we een trauma aan mij de muziek. Bedankt.
2: Ja, dan weer vanuit Harkema bij de Spitgate, de verslagjouwer Juri. Ja, en we blowen in de Simmerse stemming, want we draaien een plaatje van Volker, die is Simmerjoen.

0: Sport Friesland die zet beweegmakelaars zien om inwoners van Friesland op wei te helpen naar een actievere levensstijl. Likos in Wenningmerk ken ik het in de sportraad van mensen een hele ziektocht wijzen naar het ene plakje dat bij haar een post. De beweegmakelaar die zet hem daarom in hield niet meer in Friese gemeenten als een wichtige schakel tussen inwoners, zorg en beweegaanbieders. Onder telefoon Grace Ibma, beweegmakelaar van de gemeente Erveen, goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, voor de harkers die de term beweegmakelaar nog net echt kennen. Nou, ik eigenlijk kijk net. Wat doet nou een beweegmakelaar precies en waarom ben ze nou nodig?
1: Ja, in de introductie zeiden ze dat inderdaad ik al. Op de beddingmarkt is dat wel bekend. Maar natuurlijk bij bewegen nog net. Het is eigenlijk een schakel om te helpen voor een doelgroep die het gewoon lastig vindt. Om om het bewegen te komen. En wij kennen dat inzetten om naast diegene moeite erin en om diegene tot bewegen te krijgen.
0: Ja, hoe doen we dan? Gewoon mij erin of ik even praten of stimuleren? Ja, dat zal er ook wel bij jaren maken, denk ik. Stimuleren.
1: Ja, dat jet er ik bij, maar ik praat, maar ik al in de gesprekken die we met de inwoners hebben, ik al dan in beweging krijgen, terug gewoon al wandelend met degene te praten. En te zien van, waar past dat eigenlijk? Wat is die motivatie om toch in beweging te komen? En dat is voor iedereen weer oors.
0: Ja, want je zei nog kuieren, hè, wandelen. Ja, dat is ook bewegen natuurlijk. Dat is gewoon een stukje rennen. Maar ik gewoon sport, door je daar ook om mij. Dat ik denk van, doe best misschien geschikt voor snel lopen of skileren of weet ik wat.
1: Ja, dat in het breedste zin van het woord bewegen en sport. De ene vindt het leuk om te voetballen. Die had meer van prestatiegericht bewegen, maar de oren die wil ik sporten om te ontspannen of om gezond te wezen. Dus de beweegmakelaar die zit er ik heel goed naar en in het gesprek van wat past eigenlijk bij jou om echt die gedragsverandering voor te zetten en dat de mensen net niet afhaken na één of twee keer. Als ik daar bijvoorbeeld zeg, dan moet je op voetbal, want ik denk dat dat goed voor je is. En we zetten daar bij een voetbalvereniging, maar dat past net bij die, dan wist ik al haken. Dus een beweegmakelaar is daar ik heel erg goed in, om te zien van, wat past nou precies bij die, beweging.
0: Ja, want ik ken het tegenstelling wat je zegt, en had het al tegenstelling, dan wil je eigenlijk mee bewegen. Je wil er gewoon aan beginnen.
1: Klopt, dat is ik zo. Dat was dan ik net. En wij proberen om gewoon die drempels daarin te verlegen. En dat kan dus ik wijzen om Marty Gain, als die zei van ik wil fitnessen, dat lijkt het me leuk. Maar ik heb geen contacten. Ken ik daar ik mij de genen heen gaan. Dus echt letterlijk en figuurlijk samen de eerste keer er even heen om te zien hoe het is.
0: Dus in principe, kan ik zeggen, je bent een buddy? Of maatje, hoe ze dat nemen kennen?
1: Ja, dat zeker. Zakest het ik nemen om om de drempel te verlegen, om tot bewegen te komen. Dus ik steen echt naast diegene.
0: Je begint eigenlijk van begin tot oneinde dat ze hun drive-in-house waren en dan kun ze zelf rijden. Je had je werk dienen en de meesten binnen om bewegen en ze plezier werd in de sport. Zo maar begin.
1: Ja, klopt. Maar soms, dat liek het soms heel makkelijk zijn. Maar als het nog nooit heeft bewogen en de worst wil bewegen, dan moest soms wel heel veel drempels oor. Wat voor u vanzelfsprekend kan zijn, we niet lekker bewegen, kan voor sommigen wel moeilijk wezen. En daar zit ik vertrouwen bij. Dus ja. Wij kunnen het alleen nog de best bij de voetbalvereniging terechtkomen. Maar wij duggen ik nog op nazorg.
0: Ja,
1: want dan ik dat jouw maanden gaan we het nog checken.
0: Ja.
1: En na 11 maanden checken we het nog even. Hoe gaat het, Marty?
0: Ja, want ik ben net altijd een hele zoenen meestal natuurlijk die mij door. Hè? Dan ben ik meestal niet gebreken aan behind natuurlijk. Maar daar kan ik mee houden worden.
1: Ja, klopt inderdaad. De heeft het dan echt, hoe degene die gewoon een sessie nodig hebben om tot de wegen te komen. En dat is inderdaad, die zitten maar gezond in. Maar ik vind het zeker problemen die daar ik zie onrinnen. Dus daar zullen we als een plakje voor is.
0: Dus daar zullen we echt naar de financiële kwesties van stel voor dat. Dan wil ze eindelijk holpen om te zien wat er heel beschikbaar is dat ze naar een sport kunnen.
1: Klopt, daar zijn wij ik naar. Wij vanuit Sport Friesland heb ik het volwassenenfonds. En daar ben ik in een aantal gemeentes. Ik in een gemeente of in de provincie Friesland. En dat kan wij ik inzetten om die drempel te verlegen, om toch te bewegen. En de beweegmakelaar kan daar ik mee helpen.
0: Nou, dat is een aardige taak van je als beweegmakelaar.
1: Ja, een hele dankbare taak als beweegmakelaar. Omdat wij weten dat het in gezondheid ik kan verbeteren. En ik die als ik eenzaam ben, dat ik en de rest met mijn netwerk, dat sport, ik kan helpen en bewegen. Dus ik uit eigen ervaring weet het gewoon dat bewegen. Alles raakt.
0: Ja, dus het mag,
1: en dat is zo mooi.
0: Het mag niks is hoe je beweegt, hou me een beetje bewegen. Die ene meer sportief dan oren misschien, maar gaat het lichaam maar in beweging. Is maar een beetje.
1: Ja, zeker.
0: Als mensen nou naar dit interview denken van, dit is misschien echt wat voor mij. Hè? Hoe kunnen ze dan in contact komen bijvoorbeeld met beweegmakelaar? En ja, waar moet ze te horen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn twee richtingen. Dat zijn vanuit de zorgprofessionals. Bijvoorbeeld een huisarts kan naar u te verwijzen. Maar ik een fysio. Maar dat kan ik wijzen dat de inwoners zelf contact kan opnemen. En dat is via de website van Sport Friesland. En dat is www.sportfriesland.nl/beweegmakelaars. En dan kom je op een mooie site. En daar zit heel veel informatie hoe het dan in zijn werk gaat.
0: Dus www.sportfriesland.nl/beweegmakelaar.
1: Ja, dat is correct.
0: Nou, en dan alle informatie. En dan kan ze, het is echt vrijblijvend. Neem ik gewoon even gewoon een gesprekje om te zien.
1: Ja. Vrijblijven gratis. Het is gewoon even een sessie in de rechtszaam is het Jan. Als het gewoon even het lukt. En het is soms wel even een ziektocht. Van hé, wat is er eigenlijk in mijn dorp of stad het van? Wat is er eigenlijk al hier? En waar kan ik sporten? Dus dat is gewoon even een sessie in de reg, wat dus voor sommige mensen gewoon heel erg belangrijk is. Sommigen rijden het wel zelf op. Maar wij binnen voor diegenen die het gewoon lastig vinden.
0: Nou, daarom hartstikke mooi. Mario, dank je dat je tien voor u smaakt. Ga ik in deze warmte. En dan wens ik jou echt nog een hele mooie weekend daar. En ik hoop je net op een plak nacht voor jou.
1: Nee, is goed. Ja, okay. Dankjewel.
0: Jo, dankjewel. Hè.
1: Hey, hoi.
0: Hoi.
2: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.
3: Ja, in het tweede uur van Mooivoort, dan hebben we hier live in de studio de streekartiest. Of eigenlijk in dit geval twee streekartiesten van deze week. En ja, misschien kerst aan de hoorn van dit noemer al rieden wat de streekartiest is van deze week. En het goer is, komt er dadelijk aan. We wachten nog even. We zullen nog even.
4: De warmte speelt.
3: Ja, de warmte denk ik. Rustig blauw, maar de warmte vooral goed blauw drinken. Ja, dan weer er al.

0: Wie kan de troon met streek nees? Want in de groenwetter bij de Egypte in Boetenpas ben op meerdere plekken verhege concentraties van een bestrijdingsmiddel bromocil ontroffen. Dat door blikken uit onvallend onderzoek in opdracht van de professor Friesland. En de versmarring die zit diep in de boeien en is na alle gedachten een gevolg van historisch gebruik van een onkruis bestrijdingsmiddel langs het spoortrecht van Ljouwert Grijns. En naast de onderzoekers binnen de geen risico's voor drinkwater, natuur of volkszoeners en is sanering net nodig. De versmarring werd wel opgenomen in het landelijke boeienregister en de situatie belooft onder tafelsjoch van de provincie, de Friese uitvoeringsdienst Milieu en Omjouwing en de gemeente Achtkaspelen. De inwoners van Bleien die kennen zo'n kwart gebruikmaatje van een eigen dwarsapp. Via de app binnen nieuws, activiteiten, sportuitslagen en wichtige meldingen op één centraal plak te vinden. Nevens dwarsbelang Bleien maakt de app ervoor zorgen dat inwoners beter op de hoogte blijven van wat er in en om het dwars speelt. De app wordt begin juni lanceerde en is intussen zo'n 350 keer inladen. Voor een dorp met zo'n 844 inwoners nemen de initiatiefnemers dat een koninkrijke stad. En dan had Dienerke Wagner, ja, die zucht af van een beneming als wethouder van T-Textiel. Dat maakte ze tongensjoen bekend onder de gemeente hier. Bij een integriteitsonderzoek kwamen risico's naar voren in haar directe omjouwing die zou functioneren als wethouder bij Heinekoenen. Nevens Wagenaar houdt die risico's geen betrekking op zichzelf of haar huishouding. Ze neemt het besluit ingrijpend, maar zei dat een wethouder zien of haar werkzoekersbeheiningen uitvieren kunnen matten. Wagenaar blijft de komende 4 jaar actief als raadslid en fractievoorzitter van de VVD en een partij die gaat op zoek naar een nieuwe kandidaat wethouder.
1: Ja, wij zullen even naar het waar. Het tropische waar, mag ik zeggen. Want het is hier weer een tropische dag met zinnen en van een beetje een paar wolken. Er is een zwakke variabele wind. Is de temperatuur in het noorden en het water om de 22 tot 28 graden heen. En in het zuiden en het midden van de provincie is een beetje 30 tot 1 tot 33 graden. Joen hebben we nog temperatuur om de 25 graden heen. En er is kans op tonger en buien en windstieten. De KNMI had voor joen dus code geel aan voor zware onweersbuien. En die code geel die geeft dus joen om 6 uur in. En het wordt tot vannacht 1 uur. Het Waarinstituut Wasco het ek voor zware onweersbuien. Dus mijn haalstien tussen de 2 en 4 centimeter. Windstoten tussen de 25 en 100 kilometer per uur. En zware rein. En het kan op verschillende plakken in onze regio zwartje eventueel voor oerlast en skeer. En om middernacht heen, dan koelt het net verder als zo'n 20 graden. Dus even naar morgen, dan is er een afwisseling van wolken, zinnen en enkele bui. Het is een matige westenwind binnen nog temperaturen van 20 tot 26 graden. Die in het midden van het westen uit zakje naar 22 tot 24 graden. En manje, dan is het droog, dan wordt het zo'n 24 graden, maar geregeld wordt zinnen. En het tiesje zakken de temperatuur nog wat, dan is het meest bewolkt en dan wordt het zo'n 22 graden, maar een noordeerste wind. En het Safir, het waar.

0: de microfoon wie voort. Die moest ik eerst naar een ziekje. Want Lamers is een grus stikker dan ik, ben. En ik ben een beetje baas. Dus die weer even op een roedel. We gaan verder, want de trotse vorming van een nieuw college. Van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Friesland. Wie in de treien zitten in de gemeente die onbezet. En daarom ben de oude toontje treien nieuwe raadsleden installeren. Werd onder andere Lilbert Veenstra van het CDA. En hier komt het komens ver. En Veenstra zit het nou bij ons coach. Ja, maar waar is nou het nieuwe raadslid Lilbert Veenstra? Waarom is hij nou raadslid geworden? En misschien ook wel, wat kan er nou betreuren voor de gemeente Noord-Friesland? Meegje Veenstra.
1: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag, ja. Leuk wens je trouwens eerst met je beneming, hè?
1: Ja, dank u wel.
0: Hoe was het moment dat je het jaren kreeg van, je bent een raadslid?
1: Ja, dat is eigenlijk altijd wel even een lietse verrassing. Alleen dat, ja, je kan natuurlijk ook wel een beetje neiging in dat je op een positie stijnt dat als er wens boekt wordt door de partij, dat je dan ook een kans houdt om in de rij te komen. Ik stier dusdanig op de lijst dat de mogelijkheden bejaarden. Alleen ja, je weet nooit hoe de uitslag uitpakt.
0: Nee, want Justine, noem maar op zo'n.
1: Zij is het. Ja.
0: En hier, nou zit je in de rij natuurlijk. Maar voor de meesten, die Lilbert Veenstra net kennen. Ja, de meesten in de Kalmers werken kennen natuurlijk wel. Maar de rest van de gemeente Noord-Friesland, die zei misschien. Ja, Lilbert Veenstra had het zelf goed geweest. Maar waar is die man? Wat doet die man?
1: Nou, ik ben Lilbert Veenstra. Ik ben geboren en getogen in Kalmers. Ik had er jaren actief was bij de voetbalvereniging als voetballer, maar ik wel als trainer. Ik heb wel eens wat leiding gegeven op ploegjes en stand in scheidsrechter, grensrechter. Dus bij de voetbalvereniging ben ik veel gezien gezicht, zeg maar. En voor de rest, voor de kerken doe ik administratie. Dus in die gemeente ben ik actief. Van Kalmerloon heb ik in 2002 ben ik onderscoot als gemeenteraadslid. Toen ga ik zitten tot 2010, dus daar ga ik 2 periodes mee draaien. Dus daar heb ik ook al wat ervaring in de riet. En toen bleef het wel jokje. Alleen met het gezin kwamen we in de situatie te zitten dat de bijen lid waren. En de vrouw die werkte in de zorg. Dus ja, dan moet er ook wel eens in een tussenwijzer, jongens. Dus ik zei, het is misschien nog net een goede periode om verder te gaan in de riet. Dus in 2010 ben ik ermee gestopt. En toen ga ik eigenlijk een tijd naam van het gezin. Maar het lukte me altijd nog, de gemeente Rietselet.
0: Het lukte gewoon.
1: Ja, en ik denk, ja, zodra het bijna wat grutter ben, dan wil ik het nog wel eens een web proberen. En zodoende, daar ga ik me weer op de lijst zetten letten en verkiesbaar stellen letten. En ja, goed, dan hing het van al hoe de stem wordt natuurlijk. En de uitslag is deze keer hartstikke gunstig voor onze partij.
0: Ja, nou kom je in de rij, hè. Je komt met Lise Dwarpke bij. Wil je aan opkomen voor Lise Dwarpke? Is het om jou? Of zo? Hoe mag dat zien, Veenstra? Ja, je...
1: Nou, het is in ieder geval zo dat ik... het verenigingsleven, dat gaat voor mij een heel belangrijk iets in de gemeenschap. Dus ik ben eigenlijk vooral dwarfzussen en verenigingen. Daar wil ik me heel enorm voor inzetten. Want dat is gewoon... als leefbaarheid in het dwarp horen wordt. En ik vooral in de Lise Dwarpen. Dan ben die vereniging ben gewoon hartstikke belangrijk.
0: Ja,
1: en zodoende ga ik na mijn gemeenteraadsfunctie in Kalmerloon. Ga ik me besteld als bestuurslid in Kalmersweg voor de Treide Dwarpen, het dwarpshuis. Nou, dat hebben we eigenlijk wat uit de slap halen in 2010. En als je ziet hoe het er nou bij staat, dan ben we daar heel trots op. En je ziet nou ook dat het hele dwarp het weer te vinden. En dat wie ik even een periode net zag. Dus ik zei dat van wat je inzetten, maar je probeert dat je het beste ervan weet.
0: Je bent eigenlijk wel een mannetje van onpakken, zou je dus.
1: Nou ja, je kent net alleen nog, je maakt het mijn want het was.
0: Ja, ja, en dat natuurlijk, maar in de rie maakt het ook mijn want het was.
1: Dat is zo, ja.
0: En denk je, had je aan een steun krijgen van andere partijen bijvoorbeeld ook?
1: Nou ja, goed, ik zei ze altijd van welke punten zeg maar voordoor, je maakt er altijd het beste van meidje mij zijn al. En je maakt je besluiten zowel overwogen mogelijk meidje. Maar dat betekent ook dat je soms ook wel eens wat twee strijdigheden krijgt. Dat de andere partijen misschien wat oors vinden. En ik zei ze altijd van je maakt zezen hoe je erover denkt. En mijn wanneer mij zien eruit te komen. Ja. En als de andere partij wel of net oorstaan gaat, ja, dat is... Dat ken je van tevoren net weten.
0: Nee, maar je moet wel sterk in je schoen staan als het ware. Hè?
1: Ja, dat is wel zo.
0: Dan ben je dat wel wend natuurlijk. Hè? Maar hebben we nog wel een beetje naar het verliezen. En nou, Kalmerloon, Noord-Friesland, Kalmerloon weer een beetje liefst. Dat is een heel grote gemeente. Ja. Er zit wel een verschil in tussen die twee gemeenten. Nou, denk ik. Hoe is het never toen en never
1: nou? Nou, ik beschouw het zo dat Kalmerloon weer een gemeente met liefst dwarpen. En is Kalm het hoofddwarp, is natuurlijk ook wel een aardig groot dwarp. Nou hebben we een Matthias Friesland met de grote stad Dokkum. Nou ja, dat maakt het denk ik wel even oors dat je direct een grote stad bij hebt in plaats van al je dwarpjes. Dus soms moet je dan even mijn oor-eigenheid dingen zien. Maar goed, het is wel een hele belangrijke functie die Dokkum heeft in onze regio. Want daar is natuurlijk alles. En net in al het dorp is alles. Dus ja, ik bedoel. He, dus nee. Degene die in het dorp is, waar de voorzieningen net binnen, ja, die maakt het Dokkum ook goed weten te vinden.
0: Ja, want ik stap bij naar het Grien. He, het Dokkum, alles, ja. Het alles rondpakt. Nou, kolom, zei al die andere plekken eromheen. Nou, dan is het onkoord al je groeien.
1: Ja.
0: Maar daar wil je ook voor inzetten, denk ik. Ja. Net, voor alles.
1: Nou, ik ben een natuurman.
0: Oh, ja,
1: en,
0: okay.
1: En ik ben ook een man die het hard van in de tuin bezig was en een beetje netjes horen. En je zult goed Geert en Lien de trottoirs en de fietspaden erbij leiden. Dan wie dat, daar kon je wel van, maar van de dijk komen, zei je dan. Maar als je het nooit in het wurg zogen, ja, dan erger ik me daar wel om. Dat mag je heel eerlijk zijn.
0: Waar zou het dan lezen dan? Ik kan meestal dus dan hier in de rieën net omkreten waar je komen of zo? Of nee, die een binding hebben met dit stukje?
1: Dat lijkt me daar net om. Het lijkt me vooral om dat ze voorheen altijd, ik denk twee treken in het hier gewoon met gift deel kwamen. En dat je een keer gift spuit, dan is natuurlijk, ben je de trein maar ben je er al. En het Sint-Wurg wil er geen gif meer spuiten. Dus ja, dan maakt het op een andere manier. Ja, dan kun je er een keer wat heet water op gooien, maar dat werkt volle minder lang.
0: Ja, ja, dus het betekent dat die auto met die water, met heet water, ja, vaker rijden maar. Eigenlijk is dat niet duur.
1: Nou ja, goed.
0: Vanuit centrage.
1: Ja, nou ja, dat gif dat is natuurlijk ook net om en nog. Dus, maar goed, en dan maakt beide keer maakt er een mandje mij bij de Strettendel. Dus het, wat het qua kosten precies teweeg gaat gebracht, weet ik net. Alleen ja, het is gewoon wel heel duidelijk dat het een andere manier van bestrijden is. En minder effectief.
0: Ja, ja. Nou,
1: dus het zou misschien een keer vaker maken, maar ja, dan wordt het inderdaad wel duur. Ja. En daar ben de mensen ook net voor.
0: Nee, nou jij wil je ook een echte mandje van mensen, hè?
1: Ja.
0: Als je aanstaan in de rij zit, wat wil je dan wat wil je het meest onthet? Want he, wil je de woningbouw, denk ik.
1: Woningbouw is een heel belangrijk punt. We weten natuurlijk hoeveel woningen dat er nodig zijn in de gemeente en in heel Nederland.
0: Dat lijkt natuurlijk oer als zwier, hè?
1: Ja, om het van de grond te krijgen.
0: Juist.
1: Ja.
0: Ja, en dan zeg je met de stroom en alles, neem maar op. En dat wordt eigenlijk nog zwier natuurlijk.
1: Klopt.
0: Nou, je zijn al die dwarpshuizen, hè? Hoe wil je dat dan een beetje stiepje?
1: Nou, goed. Het gaat altijd een beetje vanuit de gemeenschap. De vragen reizen in het dorp, zeg ik altijd. En die worden dan, die komen bij ons op het beurtje. En dan mag je zien dat je daar wat mee kennen. En we gaan natuurlijk de dwarsbelangen, die hebben een belangrijke functie in onze gemeente. Daar komen de vragen natuurlijk met de vergadering op tafel. En die praten erover. Die zeggen van wat kunnen we daar nou mee budgetten? Nou ja, de ene keer is dit en de andere keer is dat, zeg ik dan. Maar dan wordt het onder de aandacht gebracht bij de gemeente.
0: Ja, dus stel voor dat de meisje een jury onderwijs erin en zegt: hé, Leeuwen, maar even jaren dit en dit, dit zijn mijn nek, is dat ik wat ontwaan bijvoorbeeld. Of
1: ja.
0: Zoiets.
1: Nou ja, ik ken er zelf op dat moment niks ontwaan natuurlijk.
0: Nee, maar je kunt
1: wel te spraak maken. Dan zeg ik van hier hetzelfde, ik wat ken. Maar ik kan dat meenemen inderdaad naar de Rita en dan geven we er wat een punt van mij. Ja. Dat het echt een belangrijk punt is.
0: Nou, je bent er ook krijgbaar gewoon. Hoe zul je de aanstoen voor jou er hier? Had je al een idee van, nou, dan word ik dit bijvoorbeeld als nou, dien of dit stimuleerd, hou neem maar op. Want ja, er zijn al die vragen, let's say het AZC, dus ja, nee.
1: Ja.
0: Het is, dat is een heel groot probleem in Friesland met de voorstanders, tegenstanders, neem maar op. Maar wat wil jouw aasen bereikt hebben in de fjouwerie, voor jezelf bijvoorbeeld?
1: Nou, het is altijd zo dat je zelf net dingen bereiken. Je doet het mijn wandel en het is altijd heel moeilijk van waar gaat het meisje al met taal, maar je moet gewoon heel goed je best doen en goed naar de mensen luisteren. En we hadden nou het AZC, nou ja goed, dat is inderdaad een heel gevoelig punt. En we kunnen wel zeggen, we wilden net OH, maar we ontkomen er echt net om. We gaan van de week de acties zien, een pro-actie en een actie. En dan kunnen we zeggen van ja, er zijn mensen die zijn positief, er ben ik mensen die willen het jullie hebben net gaan. De andere kant is, de spreidingswet is er. Landelijk wordt de zijn van de gemeente maar plak bieden aan een aantal van die asielzoekers. Dus wat doen we daarmee? En ja, we gaan nu aan de locatie onderzoeken aan van waar moet het komen. En hoeveel moet het dan komen? Nou ja, goed, de aantallen zijn eigenlijk wel een beetje bekend. En we zorgen nu dat er inderdaad mensen binnen die het wel willen en net willen. En we moeten zien dat we dat in goede baan leiden.
0: Ja, hebben we een AZC in Kalmersweg? Wat zei je dan?
1: Nou, in principe dan dan leidt de locatieonderzoek leidt Iepen. Dus het kennen overal in de gemeente soort komen kennen. Alleen er zijn natuurlijk wel plakken waar het wat meer van de hand leidt. En we begonnen dat onderzoek even afwachten en dan gaan we het met z'n allen nog.
0: Ja, want je bent er regeltjes voor, SA4, neem maar op. Eén keer, waar zul je het meeste naar uit in je nieuwe rol als Rieslid?
1: Nou goed, dat asielzoekerscentrum dat is natuurlijk een uitdaging. En ik hoop dat we dat in goede baan leiden kennen. En de woningen in het dorp, iedereen had flat van woningen. Dus we hopen dat we daar ook een hele grote bijdrage in leveren kunnen in de komende 4 jaar.
0: Nou, Leuwe Venster, tien dank dat je was. Ben ik even hier in de hitte studio.
1: Ja, het is je wel waar.
0: Ja, zeker. Ja. Maar helaas, we kennen niks normaal. Maar dank je wel dat je tijd voor u mag gaan. En ik wens je een heel mooi weekend. En natuurlijk succes.
1: Dank u wel.

0: ABBA met Summer Night City. En we gaan het eerste uur van mijn short go er snel uit. We hebben een mooie verhaal net uit de regio, maar onze verslagjouwers onderwijs. We gaan een partier gewoon overwegen en zoenen met de beweegmakelaar en vanzelfs ook de Nedermuziek. In de tweede uur, dan zullen we verder met onze verslagjouwers. Waar ze binnen, wat ze toch hebben, wat, maar we denken al wat je. En ja, we zeggen gewoon aasen. Lammert, Klaas en ik zeggen ons aan.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. Mm. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Binnen Joop ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
4: en Opel.
7: Maaitoeke camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Apple wil geheugenchips inkopen bij de Chinese chipfabrikant CXMT, die op de zwarte lijst van het Amerikaanse Pentagon staat, schrijft de Financial Times. Het bedrijf zou banden hebben met het Chinese leger. Door de wereldwijde chiptekorten en stijgende prijzen zoekt het concern naar extra leveranciers voor hun producten. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. En voor de derde dag op rij is het landelijke juni-record voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden, na eerdere records in Horst en Vlissingen. In de Bilt bleef het officiële juni-record onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Het weer. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Vanavond kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan met daarbij hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
11: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
12: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
13: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
15: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
16: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
15: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig
4: en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
15: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
18: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
19: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
18: Schitterend.
20: Boetengewoon Ludema. Uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
18: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
21: Peppe. Mike, ek bij Beb op de stoel.
22: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
21: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Dit is RTV NOF.
23: My No, mooi fort.
9: Dit is RTV NOF.
23: My No, mooi fort.
24: Ja, dadelijk nog meer bijdragen voor onze verslagjouwers uit onze regio. Dus blijf erbij.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Welkom weerom bij de tweede uur van Mooi Fort. Ook deze uur hebben we volop muziek voor jou. De uitgaans agenda komt voorbij. Aardappeteren en ook bijzondere verhalen uit de regio. De eerste agenda van de gemeente Noord-Friesland hier is nog in. En we kennen ook nog weer voor jou op paard. We praten met een skere gast en houden jou zelfs ook op de hoogte van alles wat onderwijs bad. En dan doen wij dit jaar met ons verslagjouwers Dries en Tjerkje en Sietse en Jure. Juri, en wat goed is, dan hebben we eerst nog een gesprek van Sietse en Juri in Harkema.
2: Ja, goeiemorgen Ali. Wij zitten hier nog steeds in de Spitgate. En ik zit hier op dit moment met Aukje van der Wal. Zij komt uit Zuid-Afrika, had ik het goed begrepen. En zij is nou hier op familiebezoek. Jo, binnen je nou in de Spitgate? Als enige gasten, denk ik. Want hier is het echt best wel warm. Goedemorgen, Aukje. Welkom. En wat leuk dat je hier binnen. Hoe lang bleef je in Nederland?
3: Komende maandje gaan we weer om. We zijn hier 3 weken best dan.
2: En het is dus een familiebezoek. En hoe kom je hier in de Spitgate ronden?
3: We doen altijd leuke dingen met de band en de liedsband. En we zeiden, we willen nog graag eens naar de Spitgate.
2: En jouw kinderen, want jouw komen oorspronkelijk uit Friesland. Toen ben je naar Zuid-Afrika verhuizen. Nou, dus even op vakantie weer om. Kon je de Spitgate al van vroeger?
3: Ik had Jet van een vriendin, die wie vrijwilligster. Dus ik dacht, ik wil hier ooit nog een keer heen. Maar ze werken hier net meer.
2: Okay. En waar verbleef je zelf nog in Friesland? In Ljouwt? Weet je waar ik geboren ben of dat net?
3: In Stienjes.
2: Mooi dichtbij. En we beginnen eigenlijk met jouw beppenseizoen, denk ik. Ja. Dus ik even snel verpleetsen. Wat? Want Jim hier, als het goed is, krijgt een speurtocht hier in de Spitgate, toch?
4: Ja, we hebben net speurtocht gedaan.
2: Spreek je Nederlands of Fries?
4: Nederlands.
2: Nee. Nederlands. Heel goed, want je hebt net de speurtocht.

0: Nou, één ding. We konden 3 sloten niet oplossen, maar 2.
1: Oh, serieus? Dus je kreeg een kaartje mee en toen moest je opdrachten uitvoeren?
0: Ja, we moesten 5 opdrachten.
1: En er zijn 3 gelukt van de 5?
0: Nee, er zijn 2 gelukt van de 5.
1: Oh. En gaan jullie zometeen nog voor de herkansing of niet?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we zo naar huis gaan.
1: Dus lekker even geluncht en nu weer op weg naar huis. En wat hebben jullie vanmiddag nog plannen?
0: Nee, ik ga gewoon met mijn broertje en zusje chillen thuis.
1: Dat is het beste, hè, met deze warme dagen. Ja. Nou, dat was een kort gesprek nog uit de Spitkee. Dankjewel en heel veel plezier met chillen vanmiddag.
3: Nou, dankjewel, Sietje. Ja, waar je hem aas niet gewonnen. Dat is voor u een vraag van je hem natuurlijk een weet. Misschien, want je hebt niet dat je eerst horen plannen. Maar we gaan nog terug naar je Tjerkje. Want Tjerkje, doe ze steek online, hè?
4: Ja, ik ben online. We zijn hier bij het vliegenfeest.
3: Ja, en die zit ook online. Dus,
4: ja. Ja, super. En ik ga je Winnie bij me. Hallo Winnie.
5: Ja, goeie met je. Leuk dat je hem naar binnen.
4: Ja, leuk dit zaad. Dat dit nou mooi zou. En het is hier nou aardig wat vliegers in de lucht. Dus is het een beetje wien.
5: Ja, het begint nou te waaien. Of te waaien is een grutwut. Maar hele mooie grutten vliegen. Zo'n smurfsjugge, wat flamingo's. En de Ben, die haar eigen liefste vliegerkes. Die ze echt bij u ophelden. En dan kan ze zelf vliegen. Het is echt heel leuk.
4: Oh, die hassen, die kan ze hier ophelden.
5: Klopt. Ja, we hebben vliegers die het Ben zelf inkleuren kennen. En we hebben ook wat Disney vliegers. Dus Frozen en dat soort Spidey. En dan zet ze die in mijn my height of mem of paak of beppen. En dan kies ik het veld op. Ja, dat is echt heel leuk.
4: Ja, en dit doe je hem alle jaren of?
5: Nou, dit is nou voor het 4e jaar. Ja, ik zei correct. Dit is wel een beetje mijn favoriete dij. Ja. Dit is gewoon heel relaxed. Hij en mem en paak en zijn beppers die maar de band het veld in gingen. En even net op de mobiel, steeds maar echt even lekker met mijn koor bezig. Dus echt heel leuk, ja.
4: Even lekker ontbijten. Ja, je maakt hier een heel groot veld, zeg ik wel. Er ben ik gigantisch gruttenvliegers, maar dat is van een orengroep, hè?
5: Ja, klopt. De Friese Draken, dat is een vereniging in Drachten. En die ben professioneel vliegeraars. Dus dat heb ik wel wat voor het niet aan om die dingen de lof zien te krijgen. En die doggen dat. En dit is het veld eigenlijk naast aan de Famke Spleets. Dus daar kun je mensen wat te drinken halen. En het bijlonen op mijn broeken van een boer. Supermooi.
4: Aha. Ja, dat is van de Anne Frankenspleet. Je toch eigenlijk een heel soort, hè? Want ik had even besjoen de site. Ik denk, wauw, dit is wel heel interessant.
5: Ja, klopt, mooi. En dan hebben we yoga in de tuin. Dus dan ben je een sectie geweest. Niet lekker in de tuin lezen te yoga. Na je weekend dan hebben we een tuinconcert van Friese volksmuziek. En nou, zij hebben eigenlijk bijna wekelijks wel wat te doen. En we zijn gewoon altijd diep. Van toen was je dat ermee snijden. Ja.
4: Dan kennen mensen hier dus te lonen. Dus je nou de hele beetje nog dit vliegenfeest.
5: Ja, dus ik zou deze ander nog even uitwollen. Ik nog ben zitten, denk ik, maar de hitte. En het begint hier nou lekker te waaien. Kom gezellig los, graag. Tot zijzoren, ben we er.
4: Tot zijzoren, ja. In de zin, ik je tot fut. Dus het is hier echt niet meer zo heet.
5: Precies, dus het is nou wonderlijk.
4: Ja, het is hier heerlijk. Je maakt hier een heel mooi plekje. Dus de hele beetje nog ontzijzoren.
5: Ja, en bij Bad Lienjem dus, het liefst op de fiets is altijd het mooiste, zeg ik altijd. Hè? Dus vlak voorbij Bedaard van uw dak omboy, zeg maar. En bij de auto, dan ben je even hoestjes.
4: Juist, want wij moesten net een heel eind omreden. Vandaar dat we zo let binnen. Ja, dus de hele beetje nog. Ja, en je maakt je rek een terras.
5: Ja, klopt. Hè? We hebben ijsverkeepje, we skeppies hebben. We hebben lekkere taartjes, koffie, thee, lekker fris. Dus we hebben van alles. Dus je kist hier de hele beetje wel voor mij. Het zat op mat.
4: Ja, en dat maakt ze je al jezelf?
5: Nee, het gebak komt van Blooming Bakery. Dat is een opvang in Ljouwert van 4. Voor vooral je die maar huiselijk geweld maakt zien krijgen, die bakken onze taarten. En onze ijs komt uit Gorediek bij de jonge ijswaai. We hebben bierkes uit Perdaat, uit Bad Lienjem, uit Haas. Dus het is al je lokaal. Dus we proberen zo volle mogelijk hier te werken met mijn lokale ondernemers uit de buurt. Het zie je uit Jannem, was uit Dokkum. Nou.
4: Nou, hoe mooi kun je het krijgen? Al hier wij, super. En dat is dus nog de hele beetje ontzijzoren.
5: Klopt, ja.
4: Super. Nou, mooi dat je even wat vertellen woest. En een heel soort meisje, het is hier lekker. De lucht wordt wat bevolkt, maar het is heel heerlijk koel. De waardje en windje, dus als je hem uit de warme huis en de warme dwarpen wij willen,
5: dan kom je hem hier maar gezellig in Bad Lienjem.
3: Nou, Tjerkje, Tjerkje, ik heb een vraag, jongen. Tjerkje?
4: Ja?
3: Ja? Neem ze toch weg een ijskool?
4: Nou, dan moeten we even zien.
3: Okay.
4: Ja, dan gaan we even heen.
3: Ja, nou, ik zou dat
4: even lekker alcoholje.
3: Eén alcoholje en dan komen we er zo eens heen en dan ga ik wat terug.
5: Is hier, van u's.
4: Ja, Winnie wil nog wat zeggen.
5: Okay. Zij zei

0: krijg je lekker een ijsje van u.
1: Toch wel?
2: Oh, ja, maar ja. Dat is heel not.
1: Mijntje mag wel lekker.
2: Ja, Lou is er in een warme studio.
1: Nou, ik zeg maar eerlijk, zeg je, hij ergo. Je doet het net helemaal, maar toch. Ja, oké. Okay. Oh, nou, hey, succes en wie jij de maas weer.
2: Oké, dankjewel. Doei, doei.

0: NIV NOF Agenda.
1: Ja, en in verband met het warme waar zijn er een soort activiteit in onze regio Oorlost. Ze zijn echt alle keerswedstrijden in Oorlost dit weekend. Het gaat om in onze regio om de heren hardklasse in Hovert, de dames hardklasse en eerste klasse in Peers Moddergat en het NK keersen Famkes in Dokkum. Dat gaat dus al je dit weekend net terug. Het bestuur van het badhuis in de West-Rijn had besloten om de geplande 8e editie van het Bad Billy Blue Festival juist net terug in te laten. Dus dat evenement wordt echt verplaatst naar een andere datum. Ja, een van de activiteiten dat die vol trok hier, dat binnen de Wietsingdagen in Burgum. En we praten hier over verder met Riemer Dijkstra van de organisatie. Goedemiddag, Dijkstra.
2: Ah, goeie.
1: Nou, de Wietsingdagen in Burgum, ja, wat binnen het krijgt vandaag?
2: Nou ja, de naam zei het eigenlijk al, hè? Dat binnen de Wietsingdagen. Wietsing, dat is een Fries woord voor picking. Hè? En ik zit hier nu ook in een picking tent op een kamp, op een field, maar naast het restaurant Om het Dorp in Burgum. En ja, dit hele field dit zit nog vol met alle tenten, met picking en die ben alle dingen ontwaaieren.
1: Ja, maar dan kan ik de viking in combinatie met tropische hitte net echt helemaal voorstellen. Hoe red je het op met deze warmte? Ben er bij Galiekse extra maatregelen getroffen?
2: Ja, we hadden als organisatie versteld voor rekening met deze extra hitte. Dus er zijn overal wetramers beschikbaar en we hebben EHBO. En we zwagen dat meestal nu natuurlijk een drinken. Maar er zijn natuurlijk ook wietsings, hè? En die ben wel wat wend. Dus,
1: ja, dat scheelt wel
2: wat.
1: En is dit de eerste keer dat je hem dit organiseert trouwens?
2: Nee, dit is inmiddels de 3e keer alweer. Dus ja.
1: Nou, ooit is dit idee ontstaan, neem ik aan. Hoe ben je op het idee gekomen om zo'n evenement te organiseren?
2: Ja, poeh, nou ja, we doen de hobby zelfs ik. En ja, we zijn eigenlijk als vriendenclubs, is maar dat we op een gegeven moment zijn van ja, het is ook wel leuk om zo zelf een keer te organiseren. En dan raak je hier onder praat met mensen. En de meesten hier bij Om het Dorp, die hebben een restaurant, die hebben hier een heel groot natuurgebied bij zitten. En die hebben zelf ik een stichting plak voor elke knieën, zeg maar. En zo kwam dat ter sprake en naar de mogelijkheden die erbij wien. En toen zei mij snel van, nou, op zich kunnen we dan zo zelfs ik wel opzetten. Dus wij hebben maar eens contacten in de reenactment wereld, zat dat je het hebt. Dus bij alle viking hebben wij dat om die kant regelen. En zij regelen het evenementkant van hun kant. En zo doen we dat als een mooie gearwerking eigenlijk.
1: Ja, hier krijg je al een beetje verteld wat er al hier bad. Ja, wat kunnen de meesten bij Galiekse verwachten? Wat is er al hier te zien?
2: Ja, het is natuurlijk meestal nog een beetje rustig om maar de warmte, maar er is nog steeds van alles te zien. Dus we hebben hier meesten die binnen wol aan het verven, maar natuurlijke planten, die zie je fienen en die zie ik mijn naam. Er zijn meesten die binnen wol aan het spinnen en mijn oren wolactiviteiten bezig. Er wordt hier hout snieden, er zijn munten die het slijm worden, historische munten. We hebben hier in Shen 2 ijzersmeden en we hebben hier zelfs een zilversmid, die is hier ik dwaande. Waar meesten die bij mij bonken ontwerkt, dus er gebeurt van alles.
1: Ja, er gebeurt van alles. Dus Joert en hier begrepen en ik morgen nog, toch?
2: Ja, Joert en morgen van 10 om 4. En de taggang is gratis, dat vind ik wichtig. Dat ik meest mijn elite portemonnee, dat het gewoon leegdrempelig en leuk voor iedereen is. Ja, ik voor elite ben, wie heb ik een speurtocht, dus...
1: Ja, dat is genoeg. Ja, de meesten kennen dus al hier even naar bij de Dobben in Burgum. Daar we dus dit weekend nog de fietsingdagen houden. Joerd en dus om de klok van 4 uur met je. Soort succes daar, Riemer Dijkstra. En tige dank voor het aljochting in ons programma.
2: Ja, geen probleem. Tige dank. En om de lust dus, ja, ontmoord denk ik dan. Hè?
1: Ja, dat doen we zeker. Hey, goed weekend.
2: Kom maar.
3: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Aad rin het feest, u dok om je de nieuwe bandenburgermaster van de Wat in Friesland. De leerling van groep Zoon van basketbal het Pionier waren vaak gekozen uit 5 kandidaten. Bij de verkiezing joegen de band een presentatie en schreeuwen ze een openingstafspraak voor Keningsdijk 2026. En de jury, ja, die kiest uiteindelijk toch voor Aad herinnerd, onder meer echt vanwege een video werd er in op verschillende plakken in de gemeente omtekenvleegd van de jeugd. Hij wil op 2 juli officieel installeren bij het besluit en bleef het bandenburgermaster onder de simmer van 2022. En dan ben ik in Dokkum binnen deze week 2 demonstraties houden over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Waar is die omkamer goed 150 mensen binnenkwamen in een welkomstactie van vluchtelingen. Toen de jongens samelen haar ongeveer like volle tegenstanders die protesteren tegen het plan van een AZC. Beide gekomen vroegen vreedzaam. De gemeente Wat in Friesland die onzeker op dit stuit of er een geschikte locatie is van een asielzoekerscentrum met 214 opvangplakken.
0: TV NOF Waarberjocht.
2: Ja, wij zullen naar het waar, want het is hier weer een tropische dag met zinnen en vanmiddag een paar wolken. Dus met een zwakke variabele wind is de temperatuur in het noorden en het waard om de 28 graden heen. Joen hebben we nog de temperatuur om de 24 graden heen, dus komen ze op tongerbuien en windstjetten. En het KNMI had ook van Joen code giel al, Joen, voor de zwierde onweersbuien. En die code giel die gaat Joen om 6 uur in en wordt het tot vannacht 1 uur. Het Weerinstituut waskoopt ook voor de zwierde onweersbuien met grutte hagelstien dus van 12,4 centimeter. Windstoten tussen 25 en 100 km per uur en ook nog zwierde rein. En dat kan op verschillende plakken in onze regio of provincie voor eventueel oerlast of skeerswarkje. Om middernacht in de dan koopt het wel net verder als aan 20 graden. En we zullen naar je morgen. Dan is een afwisseling van wolkenzinnen en enkele buien. Dus bij een matige westenwind binnen nog temperaturen van 24 tot 26 graden. Die in de midden van westen uitzakje naar 22 tot 24 graden. En dan manje, dan is het droog. Het is dan 24 graden bij geregeld zinnen. En tiesje is het meest bewolkt. Het wordt zo'n 22 graden bij een nat eerste wind.

0: We gaan terug naar de reisagenda. Want komende weken komt er hier van wat in Friesland weer bij elkaar en wat er op de agenda staat, dat vertelt Griffie Sietse Dijkstra.
1: Ja, dank u wel. Op tongensdag 2 juli om 12:00 middags komt de riet van wat is Friesland weer bij elkaar. Dit is de laatste rietsgeerkomsten voor de zomer en die staat vooral in het teken van de kadernota 2027. En traditiegetrouw horen we deze rietsvergadering altijd op de midden. Maar, behalve de kadernota, staat er meer op de werklist en daar zullen we hem even heen leiden. We beginnen voor een belangrijk pad met de Bennenburgemeester. En dat begint al met het vraagkwartier, het interview om 3:40, dus 20 voor 12. Want dan zullen de buddies, Ruud-Jan Torensma en Tjitske Aline van der Veen, de afscheidnemende burgemeester, Bennenburgemeester Mente van der Zee uit Jester Nijtjerk interviewen. En tagelijk ook de nieuwe Bennenburgemeester Ate Rindert Veenstra uit Dokkum. Nou, mijn Mente zal vast ook even weromsjongen worden op het oranje hier, want zij is echt wel met de noos in de boete van troch Keningsdij dat dit hier in Dokkum houden waard. En waarbij ze dat helemaal bij beleefd mocht en ik een blomke oanbieden mocht aan Keningin Maxima. Ik de reedsvergadering na dit vraagkwartier om 12:00 begint mij het afscheid van Mente van der Zee en de beneming van Ate Rindert Veenstra. En deze nieuwe Bennenburgemeester wordt beneemd rond de zomer van 2027, voor een jaar dus. Daarna wat andere reedsvoorstellen. Een daarvan is de nagalmtijd reedsseel. Het lood, de verstaanbaarheid in de reedsseel, is net goed. Er is geen goede akoestiek. Nou, daar is een onderzoekje naar gedaan en daaruit blijkt dat de installatie van wat akoestische panelen dat volle beter maatje maken werken. En de aanschaf van die panelen kost het 10.500 euro. Naar hier wordt vragen om daarmee in te stemmen. Daarna zal de riet haar over de eerstekken 2025 van de gemeente, dus de aanrekening over het vorige jaar. Nou, en na het heen wegkomen van geld tussen wat reserves, bijt er over 2025 uiteindelijk zo'n 5,7 miljoen euro over. En voorsteld wordt om dit geld dan in de algemene reserve, dus zeg maar in de spaarpot te doen. Dat is waarom zien bij het volgende agendapunt, de kadernota 2027, zullen we naar het volgende jaar. De kadernota is de eerste voorzet voor de begroting voor 2027. En die begroting die wordt in november vastgesteld door de RIA. Nou, in deze kadernota zit nog net het nieuwe coalitieakkoord. En de bezuinigingsbinden nog net in verwerken, dus het is wat een beleidserme, wat kele kadernota. De komende jaren wordt verzoend dat er volle minder rijksgeld naar de gemeenten komen zal, en dus ook naar Noord-Friesland. Dat betekent dat er bezuinigingen komen met, dat die nodig binnen. En dat zal alleen barren in de jest, dus naar de simmer, zodat het al je wel mijn naam werkt in de begroting 2027. Nou, dit al jaar op tongensdag vanaf 12:00 in de reedzeel van het oude stadhuis in Dokkum. Je kunt er bijwijzen op de publieke tribune, de koffie staat klaar, ingang aan de supermarkt in Dokkum. Maar je kunt ook al je thuis volgen op televisie, het kanaal van RTV NOF en ook op de stream van RTV NOF en vanzelfs ook op de stream van de gemeente hier zelfs. Zoals ik al zei, dit is voorlopig de laatste reedsgeerkomsten voor de zomervakantie. Na de zomer komen we bij waarom. En ik wens je een noffelijk weekend en een hele goede zomer.
2: Ja, en we zullen even vooruit, want ik begin mei via de eerste aflevering van het nieuwe radioprogramma Impeteer van René Koster. En dit programma wordt elke maandjoenen uitzonden tussen 7 en 8. Komende maandje zit er weer een nieuwe gast bij René in de studio. En René die vertelt nou waar het is.
3: Goedemiddag. Komende maandje in Impeteer zal het peteerplak vinden met Titus Vocht. Titus Vocht komt uit Dokkum, wie daar jarenlang supermerkondernemer. Een zaak die er een ere wat lien verkocht had. Maar hij wie ik bekend en inderdaad eigenlijk altijd nog van de stichting Ik Ben Wil. Dat is een stichting die het neemt is naar zijn mem, die door een Alzheimer verstoren is. En die stichting beziekt voor Alzheimer en dementie in het algemeen meer begrip te krijgen, meer informatie te verstrekken en op lokaal niveau ik van alles te organiseren en te regelen. Hij is inmiddels dus uit het bedrijf. Had ik wat afstand van deze stichting, maar er nog altijd zelfs wel wat bij belutsen. Zelfs in Peteer mij de koning en de koningin hebben jongen bij de besieten ontdokken. Hij omschroot hem nou als meitinker, verbinder, avonturier, investeerder, maar hij neemt hem zelfs ik rammer en blij mens. Wat dat betjut, hier hebben we komende maandje tussen zon en acht jongens bij RTV NOF in Peteer.

0: eigenlijk zou je wel eens liefval kennen. Maar met deze warmte, denk er net. Wie gaan er terug? Want ze krijgt wie nu zijn verslagjouwers in Houdige Hagen. Of Houdige Hagen, hoe kom ik daarbij trouwens? Harkema, wie ze? Ja, en werd ze nou binnen? Dat is de vraag, Juri. Waar ben je?
1: Nou, van de spitgate naar je ratafval, we zien je bij de Lion, maar waar praat ik?
2: Met Maarten Mulder van de barbecueboot.
1: En dacht ik meer dan de barbecueboot of is dit alleen nog de barbecueboot?
2: Ik meer dan de barbecueboot. Ik ben bezig met mijn project Just Surf. Dat is eigen kledinglijn, eigen zonnebril. En dan wil ik meestal motiveren om wettersporting in te waan.
1: Ja, want dat is heel motiverend natuurlijk, wettersport. Hast een beetje drukte met de barbecueboot?
2: Ja, ik had wel wat drukte. Ja, het moet even op gang komen natuurlijk, had je iets opstarten. En nou, sinds dit hier rent het wel.
1: En hoe lang ben je er allemaal bezig?
2: Het is nou mijn tredje hier op de Lion.
1: Draai je hier lang en voldoet het een beetje hier op de Lion?
2: Ja, zeker. Ja, de Lion, ik ben hier opgegroeid. Met jou en mijn pakkenbepje had je voor een eilandje gewoon. Dus we komen voor rijden naar een piramasje komen we. En het is lekker rustig vaargebied. Juist voor de barbecueboot is dat hartstikke mooi. Het elektrisch onder een boordjes. Als je weinig verkeer, zo'n jaar wat grauw is natuurlijk volle meer drukte vaargebied, is het concept iets minder toegankelijk. Maar daarom de Lion, hartstikke mooie locatie.
1: Ja, dat vind ik. Het is hier lekker rustig op het water. Het is ik aardig ontjip. Dus als je wil zwemmen, dan kan je zelf van die boord afspringen. Is dat ik toegestaan bij je?
2: Ja, dat kan wel. Dat is zeker, zeker. Maar om dan weer in de boord te komen, is dan weer het volgende. Dus ik raad de meesten om bij de eilandjes om te lezen en daar gewoon lekker te gaan zwemmen.
1: Nou, de barbecueboot dus. Bedankt voor het interview. Mooi dat we een tijd konden maken. En bedankt.

0: do.
1: Ja, my Chinese, I love your smile. U de keer een jongen gedaan. Er komt wel weer aan het einde van dit uur van Mooivoort. Meer mooie verhaal uit onze regio. Maar van een verslag jou zijn meer mooie lokale streekonderwerpen. Jerry je dadelijk, Night One, dus blote bij RTV NOF. Tot straks.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
12: Oeh.
11: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
12: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
11: Raadsma?
12: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
13: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
17: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. Vier andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Het weer dan, ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden, aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
15: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
19: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
20: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
19: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
15: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
21: Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
22: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
26: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
25: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
27: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
28: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
27: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
29: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
30: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
29: Schitterend.
31: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
29: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
32: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
33: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Dit is RTV NOF.
34: My No, mooi fort.
35: Wij praten naast mij Tamara Verma, want zij is de winnares van de Frieske en Zeepries.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Ja, we zijn nog steeds Mooi Fort in een Duinse regio. En dat is een soort dwan. Ik zeker met dit mooie waar. We bloren nog even dwan onder de klok van jouw roeren. En nog steeds in de studio Terke Kooistra en Klaas Kemperaar achter de knoppen. We draaien natuurlijk ook een heel soort Simmerse muziek, want dat jet rekt bij. Maar ja, we wolven zelf witten en zien de mooie verhalen hier. Wat is er ooit te doen in onze regio? En we gaan eens even hier bij verslagjouwer Dries Kalsbeek in de omjouwing van Breda, Dries, hè?
2: Ja, wij staan inderdaad in Breda. En wij binnen hier oankam bij de Dokke Maria, want betekent ja, het is prachtig waar, dus het zal hier wel hartstikke droog wezen. Maar dat valt eigenlijk best wel een beetje tjen. Dus wij zijn hier nu bij het Bregenwikkers Wippershokje. En daar ren ik nu even naar binnen, want wij kregen een bakje koffie van de Bregenwippers. Maar ik zal eerst even vragen hoe die iemand heet.
3: Ik ben Sietse Poepjes.
2: Sietse Poepjes. Ja. Sietse Poepjes is Bregenwippers. Dat zit ik het goed, hè?
3: Ja,
2: maar het is hier wel heel rustig, Sietse.
3: Ja, het is mooi waar. De bootjes die blijven onderwijs lezen, het mooi plakje. Ja. Je moet maar rekenen, we hadden helpt minder als oors op een dag. En dan zitten we op een zondag en dan houdt het maar 35 op.
2: Dus zo zitten we met mooie wagen meestal op wetter. Maar ik heb me dat we voorstellen, als het zo heet is, dat wist ik bijna, ja, verbronst bijna direct natuurlijk. Je zwemmen over het been. Ja, die been die vindt het altijd leuk om van het bregen te springen vanzelf.
3: Ja, toen wij jeugd, ik kom hier in het dorp, zwemmen we hier rekken. Maar we gaan hele goede afspraken met de jeugd. Zolang de bregen hier op mis komen, zijn hebben de bregen. En dat is perfect.
2: En je zei, krijgt al, je zit hier tot zo'n uren en dan mag iedereen je vrij zwemmen?
3: Ja, officieel mij het net, maar ja, wat net mij, dat is het mooiste, hè?
2: Dan komen ze hier wel, maar dan ben je er extra volle boord erbij, want gewoon naar zon, je de bregen ik niet meer.
3: Nee, de bregen tegen de zon, dus in principe, je kunt net keren, maar dit waar, dat ze van de bregen springen willen. Ja. Als je daar goede afspraken meisje om mag gaan, dan is dat perfect.
2: Maar dan is het natuurlijk ook, dan is de, als ik je boord binnen, dan is dat direct gevaar eigenlijk.
3: Nou ja, de liefste bootjes gaan dan wel onder trouwen, maar ze passen heel goed op mijn landen, dus dat gaat heel goed.
2: Ja. Nou praat ik krijg alleen maar jou van, ja, je zit hier al heel lang, het zit hier heel relaxed, hij je goed zegt door hier naar richting Dokkum en staat bedaard in. Hoe lang werden jou hier al in dit Bregenwippershokje?
3: Ik ben hier in 1 september 1983 begonnen, dus dat is een heel schoft.
2: Ja. En dat bevalt nog steeds?
3: Ja, ik ben maar mijn laatste schootje aan de gang, maar ik vind het eigenlijk jammer dat ik ophouden moet.
2: Oh, dus hoor, je wil eigenlijk wat trots verwilligen straks?
3: Ja, nee, ja, ik weet nog net heel goed hoe het komt, maar ja, ik kan er net niet van ophouden.
2: Nee, want Joost zit wat... Dus nog een eerder, dan kun je mijn pensioen en ja, en dan? Inderdaad, wat dan?
3: Ja, nou ja, ik vond het in zwart op samen, maar ja, dit is hartstikke mooi. Hey, dat ze meestal net zijn of het verkeerde door de bregen moet. En dat is altijd die bleed maar die is.
2: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, ja, nou ben je net de hele dag hier voor de Krekloeren, wel?
3: Nee, ik zie net nog op het zwarte terrein van de gemeente Noordoost-Friesland in Verwert. En daar ben ik van morgen begonnen.
2: Ja, dus je werkt eigenlijk, jij heel leven nog bij de gemeente?
3: Ja, ja, ik ben 43 hier bij de gemeente, dus dat is een heel schoft.
2: Nou, zul je een heel groot boord doen? Zag je zelf een boord nou net?
3: Nee, ik had er zelf niks mee. Gewoon een boordje om, want wie meer ver wil varen. Dus ik zei, dat denk ik maar voor.
2: Ja, dus dat wordt hem net. Maar het beter sowieso, heet hij wat mee? Of weet het meer, als er zitten alle reuring en alles wat je hier doet?
3: Ja, ik ben hier nog niet. En wij hadden er zelf geen erg meer in. Maar dat er oren mensen binnen, he, visite. En dan wil je wel op een feit druk dat je het nou heel bijzonder wen je. Ja, zou ik zeggen, wij zijn 44 jaar, 47 jaar nog hier. Nou, zie je dat net meer.
2: En dan is het hier gewoon vanzelf. Ja, dat is hier gewoon. Nou, zijn we krekkelen, het is hartstikke rustig, maar dat zult deels ook met water krijgen. Hè. Wat voor momenten, het is nou gewoon te heat om hier te varen?
3: Ja, ja, en het is heel een mooi plekje, hè. Die kunnen we varen in. Maar wie zei dat ze best een mooi plekje hebben? En dat spelen we het ook mee.
2: Ja, want je gaat ineens via erop, dan kunnen we krijgen zien, er zit een camping. Ja, dat bij mensen, die zitten natuurlijk al in de caravan, die ga ik inboord, nou wel.
3: Nee, dat is net niet een bootje gehad, nee.
2: Want ja, verder is het hier natuurlijk op zich wel hartstikke gezellig. Daarachter zit het terras, nou, daar zit wat mensen op. En ja, dus die drokte er wel. Ik denk dat er wel wat fietsen binnen op zijn dag, of net.
3: Ja, nou ja, het fietspaard van jou naar Dokkum en naar Sillen rent je belongs. Nou ja, dan weet je zelf wel wat er langs fietst.
2: Ja, dat is een prachtige route natuurlijk. Ja. Om je langs wie de Dokkum en hier zijn en Dokkum te fietsen.
3: Ja, dat klopt.
2: Nou ja, daar moet ik er eerst maar beletten, jongens. Want ja, wie kun je de hele meter wat trop raden of zo? Want dat is op zich best wel gezellig, alhoewel het wel rustig is. Maar ja, ik zou direct was het beste mee nu te horen kennen.
1: Ja, Dries Kalsbeek dus bij de Bregen inderdaad. Werd altijd een soort verdividatie, zeg ik vanzelf. We gaan eens even zien bij onze verslagjouwers Sietse en Juri. Waar die momenteel binnen. Ik weet net of ze al hingen op is. Sietse en Juri? Nee, we hebben nog geen verbinding met Sietse en Juri. Dus dat door we... Dat of ja, wol, we gaan ze wol. Oké, we gaan even naar Sietse en Juri.
4: Ja, ik sta hier nog steeds in Rottevallen en ik ben nu op Camping de Lion met Elske Wind. We kwamen, je krijgt oren in, toen er eigenlijk al je subs die kleermakken waren, die meesten ben nu het wetter op. Elske, wat leuk, daar had je een drok weekend.
5: Ja, nee, klopt. Ja, de meesten krijgen grotendeels het wetter op. En straks komen er nog wat groepjes, waaronder een vrijgezellenfeestje. Maar het is hier hartstikke gezellig, ja.
6: Mooi werk.
4: Wat leuk, en die meesten ben dus nu op het sub, ontsuppen. Ze kunnen je suppen, maar ze kunnen hier ook kamperen. Dus haast een camping, haast een subsquallen. Maar die subsquallen jouw is eigenlijk weer clinics, toch?
5: Klopt, ja. Workshops, clinics, maar ik woon verhuur. Het kennen al jaren. We hebben een proto-squallen gewoon al een week. Dus van alles, ja. Teambuilding.
4: Superleuk. En dan komt er samen een vrijgezellenfeest. Een groep vrijgezellen mannen of vrouwen?
5: Nee, vrouwen.
4: En die gaan ook op de sub.
5: Ja, zeker. Ja, die gaat straks mijn groepje gis het wetter op. En soms gin ik met ze mee. En soms ik net. Een protomeesing hij inmiddels al wel subt. Dus die kennen het dan al. Dus dan gis ze vaak ik al zelf. Dus het kennen allebei, ja.
4: Superleuk. Het is een prachtig strandje hier. Er zit een mooi paviljoen naast. Een camping. Dus eigenlijk een perfect plak voor een vakantie in Friesland volgens mij. Daar is ook nog actief deze kist. Hoe kun je meesting het beste berikken?
5: Via de website,

0: En via ja, de camping, Camping De Lion. En we hebben hier zo'n 20 plakjes voor campers, caravans, tenten. Maar we hebben ook een aantal accommodaties. Twee grote domes van die koepeltenten. En we hebben nog een paar houten hoesjes. En dat is al je te vinden op de website. Ja.
1: Superleuk. Dus hoe zit ze net even veel?
0: Nee, zeker net. Nee, simmer haak het lekker drok. Ja. En in de winter haak het wat rustiger. Maar superleuk.
1: Hartstikke goed. Dankjewel voor die tijd. Dat was heel druk. Wij laten daar lekker in gang gaan. Mensen, als je hem naar De Lion wil vooral gaan, het is een prachtig plakje hier. En er is nog wat plak op het strandje. Dus kom vooral langs.

0: De Friese literatuur die stiet in de skinwerpers, want de Friese essayprijs is Utrecht. De prijs, dat is een initiatief van de school Woon en Tresor, die giet het eenheid Tamara Ferma van Dokkum. Maar haar essay wisten de jury te uitzoeken en woon ze echt de literaire prijs. Onder telefoon houdt de prijswinnaar Tamara Ferma, met je?
1: Hallo,
0: met je? Nou, lok wees ik hem bij de Friese essayprijs.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat degene die net weet, hè, wat is nou precies zo'n essayprijs, een Friese essayprijs?
1: Hoe bedoel je die vraag?
0: Nou, wij maar bijvoorbeeld, zo'n Friese essayprijs die werd uitdoen, die werd houden. Ja. Maar waarom werd zo'n Friese essayprijs houden, zo'n Friese uitstoeling, of zo'n vertelling, wat schrozenboen, je mag wat schrozen natuurlijk.
1: Ja, zo, ik ben deelnemer. He, dit is meer een vraag van schrijversboom. Maar wat hun onjoen ha is dat het vooral een motivatieprijs is. Want het essay, zeker het Frieske essay, dat wordt mij uitstjerend bedriegde. Dat maar we zien te voorkomen vanzelf, want het is een hele nieuwsgierige literatuurvorm.
0: Ja, want hoe lang bestaat dan deze prijs al? Weet je dat echt, Tamara, of net?
1: Ik weet dat er voor het laatst Utrecht is in 1994.
0: Oké, dan heel skoflien dus.
1: Dat is echt, een skoflien. Ik zie het nog op een middelbare school hier, merk ik.
0: ja, nee, ik hoop het, ja. En nog gaan ze weer invieren dus. Ik om Friese skrouwers, verhalen, skrouwen, neem maar op. Al die ik weer een beetje naar voren te halen, die hak ik wat terug.

0: Ja, dus hij is Tamara verder maar van Dakkum. Nou, daar ben ik bijna in het ziekenhuis. Voor de rest ga ik net zoveel met Dakkum uit te staan. Ik ben hier in Leeuwarden. Hey, ik ben al van 99 in Leeuwarden. En wie ben UNESCO City of Literature. Dus wie willen het Friesk op elkaar zetten en daar ik horen. Het Friesk is een minderheidstaal, dus de krijgt vanuit Europa krijg je een soort stiepe om het Friesk libbend te horen. En daar maakt je tussen wedstrijd ik voor het in verbinding vanzelf om dat Friesk libbend te horen, om mensen aan het schreeuwen te horen, om mensen aan het lezen te horen. Dat, dus wel het thema wie je echt verhaal vertellen.
1: Ja, heb je nou het idee ik dan dat het Fries wat meer opkalfater, dat het dan weer meer onder dat wordt?
0: Ik had het idee al. Ik had de hoop. Ik wist het zeker. Ik ben zelfs belutsen bij een internationaal project, My Melbourne. Ik vanuit City of Literature. En wie had het door de vlecht van de rassen kriers?
1: Juist. Nou, en jou mag natuurlijk ook al je verhaal vertellen, of schreeuwen. Wat is jouw achtergrond eigenlijk als schreeuwster?
0: Ja, wat is mijn achtergrond? Nou, ik doe de schreeuwers vaak wel eens van het kwaad. Maar ik ja, zodra had ik wat kunde hier van het alfabet en letters, toen ben ik al begonnen met mijn eigen namen te schreeuwen. En toen kwam Heid en Mem en Paak en Beppe. En dat, die ding die kwam er voorbij. Dat zodra ik in de gaten kreeg dus een combinatie met je chorus en daar een boodschap mee overbrengen, chorus, ben ik er al mee aan de gang.
1: En dat wie toen al de Friese taal dan waren?
0: Nee, dat ik die 18 toen ik voor het eerst in het Fries schreeuwen ga.
1: Nou, dat is eigenlijk nog wel jong.
0: Misschien wel Sinterklaas helpen mijn gedichtjes in het Fries. Dat weet ik net krijg meer, net is niet vol. Maar dat die altijd zo spannend en zo'n grote eer om dat waan te maaien voor Sinterklaas. maar mijn eigen werk, dat ben ik op mijn 8e mei begaan. Toen ging je vrouwtje voort, want die ging trouwen. En dat vond ik grote flauwekul, maar dat wie die tijd te regelen. Als dat vrouwen trouwden, dan moesten ze voort, dan mochten ze net meer werken. En je vrouwtje ging samen voort.
1: Oh, zo.
0: En ja, dan moesten we alle keer wat doen voor de klasse. En ik wou net iets stoms doen voor zelfs, want ik wou heel cool en hip wijzen. Toen kwam het samen in een toneelstukje mee op. Dat had ik door opschreven. Dat had ik op 4. Ik en een vriendinnetje.
1: En dat was eigenlijk het begin van jouw carrière. Als je zat is, kan je zat is, hè?
0: Ja, achteraf, joh, wie dat het begin. Ja.
1: En nou ben je er wie als laatste, er waren twee mensen die wie nog kans hebben. Jo, wie de eerste die dus het winnen had. Wat ging je er jou heen toen je naam werd als winnaar?
0: Ja, ja, verrassing, blindes, verbijstering. Ik wie het was trouwens in een bleed. Ik hier me net op rekenen. Ik vind eigenlijk schreeuwen heel lastig. Ik echt dreig werk, omdat het is een aardig vrije vorm, maar toch zijn er wel regels. Maar dat wordt best wel vaag houden, dat het in een vast kader waarin als die bewegen is. Dat vond ik wel lastig. Ik had de horenwerking van zelfs ik het, en die liep hek heel goed. Ik heel origineel, dat ik dacht van nou, ik zou wel tred wezen. En toen wie ik net tred, want dat wie een van de horendeelnemers, toen dacht ik, nou dan ben ik kwaad. Maar dat wie ik niet zei, ik wie de winnaar.
1: Ja, en toen wie joepie? Of,
0: Ja, wees.
1: Ja.
0: Ja, wees.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is toch geweldig.
1: Ja, want ja, je moest een essay schrijven, essay is een soort verhaal, hè? Waar ging jouw verhaal hoe dan, Tamara?
0: Het ging bij mij hoe de noodzaak van verhaal vertellen. In eerste man begint het essay mij hoe druk ik in de holle ben, want ik ben mij van alles en al wat aan de gang. Op dat stuit dat ik mij dat essay, en dan maak ik dat essay ook me schreeuwen. En ik ben mij een besprek aan de gang en ik ben een gedicht moet schreeuwen en ik wil zelfs de rally ook wil winnen. Nou, rally had ik met die zien sturen, dat ben ik net ontdekt aan voor dit essay. Zo komt er dan in. Dan begin je te lezen van, oké, nou, ze is druk in de hazes. Maar waar is ze dan zo druk maar in de kap? Nou, dan ging ik daarmee aan schreeuwen. En ja, een essay, een van de regels is dat wel dat het tanken op papier is. Het is een persoonlijke relatie, hoe iets algemeens. Maar het is net iets algemeens of iets persoonlijks. Dus het maakt echt wel bij die cells waar je komen en van je cells uitkomen. Dat ik geef van alle handen dingen ik bij ons. En dan en wat ik wil graag weten, wat de meedzaak van verhaal vertellen waar je komt. En ik weet het bij mij waar je komt. Dus daar kom ik dan echt te lonen bij het toneelstukje wat ik op mijn achterskreun ga. En dan vraag ik me, nou ja, wat wie daar dan de meedzaak? Ja, ik ga van in een opleiding bij de Schrijvers Vakskwalen, daar had ik een les van Fietske Bilker. Nou, die weet wel waar ze toe had, nou. Ik heb het wel in zijn, denk ik.
1: Juist.
0: En Jeske Bilker die zei van ja, er moet wel een noodzaak wijzen voor wat schreeuwst. Ja, dat is net samen wat schreeuwen. En nou ja, dat had ik in mijn huis gezegd, maar hier is een goed te fieter. Want waarom moet ik schreeuwen, dat weet ik net. Ik weet alleen maar dat er iets in me zit en het maakt eruit. Als ik het er net in schreeuw, sliep ik net. Ik eet niet meer. Dus dat gaat niet goed dan.
1: Oeh, dit is eigenlijk al een beetje sfeer voor jou, dat schreeuwen ook wat terug.
0: Het is net sfeer. Als ik het net doe, is het sfeer.
1: Oké, want...
0: Als ik het al doe, is het heerlijk.
1: Oké, want wat in jouw holle zit als waar, dat schreeuw je voet op papier, dan ben je kwijt. Zo mag het zien.
0: Als ik een verhaal in de holle ga, dan helpt me dat net dat ik dat mijn hem al bed. Want dan sliep ik net, dan bleef het er aan mijn kap mijlen en dan schreeuw ik het al op in de holle. Het maakt eruit dat het één keer op papier zit of in mijn laptop zit, maakt het niet uit. Dan ken ik het uit de holle wij. Maar als ik het net opschreeuw, dan ben ik bang dat ik het vier.
1: Ja, oh ja. En ga je dan nu ook een bed dat ik een schrift er al is, dan zou wij dan dingen opschreeuwen of...
0: Als ben ik dit wel. Ik ga nou maak mij beneden. Dat mocht als ben van hij ben. Maar ik maak nou gewoon een extra hoeskeurje. Dat ik ga geen boekje meer bij het bed lezen.
1: Oké, nou ga ik niet je vragen. Waarom is het nou echt voor jou dat jou denken dat het wichtig is dat de prijzen binnen van Friese scrolls en verhalen?
0: Heel simpel om het Fries klibben te houden.
1: Juist. Dat is een heel simpel antwoord, maar jou houdt wel gelijk.
0: Ja, dat jij graag, dank je wel.
1: Ja, graag in. En ja, dan ben ik als man zijnde naar één vraag. Ja, vrouw, de kinder, kijk, dacht ik. Wat had je woon?
0: Ik had een heel prins woon en ik sta op een cover van een NSAF.
1: Oh, dus elke keer kan aanzien wat Tamara verder mee is.
0: Ja, het is wel de hele mooie gepolijste versie van Tamara Verder. Hij ziet er echt prachtig op.
1: Oh, nou, sure, maar daar kan je zelf ook over genieten, toch? Hè? Dus wie houdt op, Tamara? Want ik denk, had je je volgende scroopproject alweer in hol zitten, hè?
0: Ja.
1: ik wens je nog een heel mooi weekend daar. En succes met alles wat je ervan zult, Tamara.
0: Tige dank dat ik er wijzen mocht. Nou. En ik heb een heel goed weekend.
1: Ja, dankjewel. Doei.
2: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Aan Rinnert Veenstra uit Dokkum is de nieuwe beddenburgemeester van Noord-Friesland. De leerling van groep Zon van basisschool De Pionier werd woensdag gekozen uit 5 kandidaten. Bij de verkiezing joegen de band een presentatie en schreven ze een openingsafspraak voor Koningsdag 2026. De jury die kies uiteindelijk voor Aarde Rinnert omdat er meer vanwege een video maken hier, waarin er op verschillende plekken in de gemeente omtanken vragen voor de jeugd. Hij werd op 2 juli officieel installeren bij het besluit en bleef beddenburgemeester Onze Simmers van 2026. In Bedaard binnen 4 mogelijke plannen presenteren voor een dwarshuis. Het dwarshuis kan gebouwd worden aan een lofter of luchterkant van het MSC-spectrum als zelfstandig gebouw of in het kerken aan hier. Bij een informatie kwamen naast haast 50 inwoners op de presentatie van het plan. En op dit stuit ligt een uitbreiding aan de lofterkant van het Joerdijkse MSC de meeste stiepen te krijgen. Het definitief plan dat maar begin 2020 klaar wijzen en wanneer de gemeente het besluit neemt. Voor het project hebben we haar intussen al haast 120 vrijwilligers aangemeld. En dan het fietsen. Anouka Koster van de West-Rijn die had waarschijnlijk een mooie presentatie geleverd bij het Nederlands kampioenschap tijdrijden. In de Gelderse Laden reed ze de 34,8 kilometer lange tijdrit in precies 47 minuten. Met een gemiddelde snelheid van goed 47 kilometer in uur dus. Daarmee behaalde Koster een knap zonne plak. Door de hoge temperaturen waar het programma onpast en reed een vrouwtje de wedstrijd in de jongensoren.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Ja, het is hier weer een tropische dag, maar je zinnen en van een beetje kapier wolken. Er is maar een zwakke variabele windel is de temperatuur in het noorden en op het water om de zo'n 20 tot 28 graden. En ook joen hebben we nog temperaturen om de 24 graden heen en er komen ze op tongenbuien en windstjetten. Het KNMI had voor joen code geel aljoen voor een zware onweersbuien en code geel wordt joen dus in om 6 uur en wordt tot snijden nacht 1 uur. Het Waarinstituut waarschuwt dus ook voor zware onweersbuien, maar Grutte Hagelstien van 12 tot 4 centimeter. Windstoten van 25 tot 100 kilometer in Doeren en Zwieren Rijn. En dat kan op verskate plakken in de regio ook voor oerlast of skeerswarkje. Om middernacht in dan koelt het net verder al als zo'n 20 graden. Als je naar morgen, dan is een afwisseling van wolken, zinnen en een enkele bui. Bij een matige westenwind binnen nog temperaturen van 24 tot 26 graden in. Die in de midden van westen uit zakje naar 22 tot 24 graden. En dan manje, dan is het droog, 24 graden, maar geregeld zinnen. En ook tiesdag is het meest bewolkt, maar 22 graden, maar de noord eerste wien.

0: Ja, we gaan dat trof, want u zijn verslag, jouw, die ben nog steeds onderwijs. En eigenlijk ben ik beneden misschien wel even naar Sietse en Juri, waar die momenteel binnen, want daar kijken ze dus eigenlijk ja, een beetje wetter. Zullen ze wat beetje wetter wijzen? Sietse of Juri, waar ben je?
1: Ja, goeie met jullie. Hè. Wij zijn inmiddels onkam in Boelenslaan. Wij ben je bij Eva in de Snuffelschuurders Pompoen. Zeg ik het goed?
2: Snuffelschuurders Pompoen en het oude Squallenhoes.
1: En het oude Squallenhoes. We halen al een liedje rondleiding gewoon, Eva. Ongelooflijk leuk dat wij hier even wijzen met je. Kun je ons misschien vertellen hoe je hier begonnen bent?
2: In 2008 kwamen we hier het zwangen in het oude Squallenhoes. En het vaste kemmerke, daar hebben we samprutten, nostalgisch spul. Hebben we alle je kring van een varig bewenner. En dat hebben we daar al je uitstald. Mij mijn eigen hobby dingetjes. Maar uiteindelijk ja, groeide dat wat uit zijn jaske. En nou ja, we hadden een hokbie bouw 2 jaar verleden. En het kemmerke hebben we in de sfeer van nou ja, grootmoeders tijd. De tijd dat de meeste de boer hier wennen dus. Hebben we het nabootst hoe ze hier wennen. Ha. En het hokje dat is, het nieuwe hokje is 2 jaar vlinger gebouwd. In principe mijn atelier werk ik zelf maken spullen al jaar. Werk dat ik uitstel. En een paar jaar vlin toen hebben we betracht van nou, wie doet er een deeltafel bij. En een uitgiftepunt van kleren en nou ja, ik wil beaterspul van iets ben van alles. En ja, er is de prutte armoede, echt een hele prutte. Dan kom je hem soms meesten en dan denk je van oeh, wat een verhaal. Echt schrijnende, verdrietig verhaal. En prutte gezin, mijn prutte bandjes. En ja, geen eten, geen drinken, noem maar op. Het is gewoon echt heel verdrietig om te jaren soms. En dan zeg ik van, nou kom maar even mee. Ik ga weer een bak vol met al je spul. Zie je uit wat je nodig hebt. Sommige keer mijn hand vol met kleren weer een hoest hebben om. Nou en het armoedefonds die brengt je altijd een doos met menstruatiemiddelen. En ja, voor vrouwen en famkes. Nou, ik ga laatst na een keer op een merkensteen en toen zei een vrouw Simi van mij haar famke naast haar. Ze zei van wie had samen en nu is famke die is wat eerst ongesteld en we kennen het van het spulkeepje en ze had aan het examen. Hoe maakt ze naar examen terwijl ze ongesteld is? Ja, het klinkt al heel raar, maar dat binnen dus heel armoedige verhalen, heel verdrietig. En daarvoor hebben we dus de MUP. De MUP, dat zit voor de M van menstruatie, de U van uitgifte, nou ja, punt. Dus ja, we proberen een beetje kleren te steken voor oren meesten en een beetje te denken om je medemens. Nou, en soms dan krijgen we wat te volle spullen en dan zeggen ze van, nou, dan brengen we dat naar Camping Polemonium. Nou, dat is inmiddels ook wel heel bekend. Eigenlijk, ja, trouw heel Nederland inmiddels wel een beetje. Die gaat naar van alles en wat om zijn verhaal te doen over zijn camping. En het is, mijn tante die had haar een blokhut met alle jaren kleren. Uw kleren die wat we dan je binnen kregen en wat we te overvloedig hadden, je te rekenen. Ze kennen dat wij u delen. En ja, zo ben je een beetje bezig om te helpen.
1: Ja. Nou, net een beetje. Ik ben heel erg bezig om ook te helpen. Dat is een heel mooi verhaal. Heel duidelijk, ik en wat je mooi doet. Hoe kun je meestal hem vinden?
2: Nou, ten eerste hebben we natuurlijk een Facebookpagina. En ja, het is eigenlijk dat de een vertelt de een en de oren. En het gaat vanzelf. Meestal vertellen het gewoon wander. En ze komen uit alle hoeken wel wat wij. Dus ja, hoe kan ze dus vinden? Ja. Het gaat eigenlijk vanzelf.
1: Ja. En ik voel je hem via Facebook. Dus Facebook, ja. Snuffelschuurde Pompoen. En ik kan meestal je hem vinden. Ja. Heel erg bedankt. En heel veel succes met alles.
2: Ja, graag niet.
0: Nou, voorzitter, dankjewel. Hey, daar in Boelenslaan. Maar we gaan nog wel zo oors. We gaan de oren recht niet naar het wetter. En voor mij in Holm. Dries. Of Tjerkje. Nee, Tjerkje. Een goeie.
3: Ja, een ogenblik kijk jou die even naar Tjerkje, hè, want er is even wat miscommunicatie.
0: Okay.
3: En het watel.
0: Ja, zeker. Nee, ja, we zongen je wel in plaats. Daar bij die wat? Waterkant of zoiets.
2: Gistus,
0: ja.
2: Jongen.
0: Nou ja, het had de mannen ook dat heet natuurlijk. Nee, zo ben je weer weg. We zitten hier al in de Polonaise aas naast de kwanderen. Maar je bent nu in Hallem.
2: Wij zijn nu in Hallem.
0: En waar ben je dan precies?
2: Bij je fietsen erin, we zitten bij de haven. Het is hier hartstikke druk, heel gezellig. En daar zijn ze fietsen erin. En dan hebben we hier van de organisatie.
0: Oké.
2: En dan ging ik mee in gesprek.
0: Nou, prima. Ik jou dit, hoor, Tjerkje.
4: Goeiedag, ik ben Thomas Ooskra, de voorzitter van de activiteitencommissie in Haarlem.
2: En Joha hier dit organiseert. Fiets hem erin.
4: Ja, klopt. Wij hadden twee lien, houden het een keer dingen. Dat weer een heel groot succes en we toch, nou, dat mag nog een keer gebeuren.
2: Ja, wees. En ja, het is nou prachtig waar. Het moet nog beginnen.
4: Ja, het moet nog beginnen. Het begint aan om 3 uur. Dan gaan we los. Er zijn ongeveer 30 deelnemers die meidoggen. Dus we hadden heel veel zin in.
2: Ja, is Ben Olie wat? Oh ja, je stiert ook al een fiets. Heel nog versierd met ballonnen. Had ze nog meer gekke items? Hij maar wat zien wat ze doggen?
4: Ja, dat is nog een beetje een verrassing. Ik zie inderdaad wel een paar bijzondere fietsen al voorbij komen. Maar dat komt ook omdat we een originaliteitsprijs hebben. Dus er is ook nog wat te winnen. Maar ik voor de snelste, hè, degene die als eerste de 24 meter aanleidt en die bel weet te leunen. Ja, die kan ik nog eens €250 winnen als je de eerste binnen. En de totale prijspot is €400. Dus er is ook nog echt wat te winnen.
2: Dat is een heel soort. En ze moet hier een heel traject aflezen. Oh, ik zie daar iets. Daar moet ze weer heen fietsen.
4: Ja, klopt. Dat is 24 meter. En wat misschien wel mooi is om even te zien, er hing het een banner op. En daar zijn alle sponsors. En je kan wel zien, de hele middenstand van Haarlem, die sponsort dus. Hè, die zwaart ervoor dat dit dorp zo levendig is als dat het is.
2: Ja, ik zie hem nou. En ik ga de bel action. Dus nou, dat is best wel een eng smel, denk je.
4: Ja, het eerste 10 meter is een beetje breder, dan hebben we een beetje smeller. Nou ja, en het is natuurlijk een beetje wankel. En je ging al van een van dit score. Dus ik hoop dat ze het er een beetje erop kunnen blowen. Maar de vorige keer, toen ging er echt een hele soort in er naar 10 meter toch wel in. Dat, maar met deze hitte is dat echt net heel erg erg.
2: Nee, dan is het wel lekker om erin te kukelen. Nou ja, dat is natuurlijk voor de toeschouwers is dat het allermooiste, hè?
4: Ja, dat is juist wel het meest van genieten. Dat is eerlijk weer, ja.
2: Dat ze er al hier in kukelen. Wat gemeen, hè?
4: Eigenlijk is het een beetje gemeen, maar daar is ik net een weg terug. Hè? Als je de 24 meter al lezen en de bel witte hel in, ja, daar eindigt het echt. Dus je kunt er sowieso in, maar het is lekker warm wetter of koel wetter. Maar deze warmte is dat net zo erg.
2: Nee, je mag eigenlijk wat beveiliging troffen, want ik zeg, daar zit een boordje, mijn meisje.
4: Ja, klopt. We hadden reddingsbrigade, we hadden brandweer bij, we hadden EHBO hier. Ja, als je zulke dingen organiseert, dan moet het natuurlijk wel veilig zijn. Dus we hebben hulp vanuit al die verschillende organisaties erbij. En dat is wel heel erg mooi.
2: Ja, en dus een 30, 35 deelnemers. En die hadden zin in.
4: Ja, precies. En op zich kennen er nog wel een paar bij. We hebben ruimte voor 2 uren. Dus op zich hadden er nog een paar mensen binnen die mij wilden doen. Dan kunnen het hier in Haarlem.
2: Dus dan kunnen mensen, als het nog mij dan was, dan kist je dus nog naar Haarlem. Als die fiets even versierst, even heel gauw.
4: Ja, en als je geen fiets had, waar hij hier leen fietsen, waar je zelfs een leen tandem, die hebben we juist nog helemaal uit Pingen bij hellen. En dus we zijn van alle markten voorzien, dus iedereen kan het bedel. Ja.
2: Aha, dan kunnen ze dus gewoon al je nog heen, nog komen mij dan.
4: Ja, dus als je het hiet had, en dat kan ik me zo voorstellen, nou dan kom je maar naar daar en je kan even met de fietsen bedel. Het is een ervaring die je het leven net meer viert, dus en er is ook nog wat moois mee te winnen, dus kom al je naar Haarlem zoek ze.
2: Ja, een prijs van de sneuste.
4: Nou, net van de sneus, nou ja, de grootste pechvogel hebben we ook een prijs van, inderdaad. Ja, en de originaliteitsprijs. Maar de grote prijs, dat is wel voor de snelste eigenlijk. Hè. Degene die als eerste de bel weet te bereiken, dat is de winnaar. Ja,
2: ja, nou, dan weet je er al van alles om, Rob. Het gebeurt je van alles. Het begint je aansnel of om 3 uur?
4: Ja, we gaan om 3 uur los. Dus nu is de inscrolling. Nu komen de eerste mensen de voorwaarden toen de tekening. Hè, dat als er iets gebeurt, dat ze zelf verantwoordelijk binnen. en krijgen dan een beetje instructies. Waar je een afspoelplek nog maken. En dan weet ze even wat ze moeten doen, hoe en wat. En dan gaan we om 3 uur los, inderdaad. Ja.
2: Ja, nou, we zijn benieuwd.
4: Ik hoop dat deze 2e editie krijgt zo'n succes wordt als de eerste. Dat zou heel mooi zijn. We hadden namelijk nog een DJ en een barbecue-jurre. Nou, we hebben hier een bar bij staan, dus een kort pilsje ik nog heli. Dus ja, we zijn van alle markten voorzien.
5: Oh, dus je keer nog wel even terug van Joert?
4: Ja, we gaan nog even trojoenen. Ja. We maken er nog een feestje van. Ja, zeker.
5: Nog een gezellig feestje. En wat heb je verder er nog wat bij? Of?
4: Ja, die DJ hier, daar hebben we een trailer. Dus daar kunnen ze nog even, nou, wat donsje. We hebben muziek erbij, we hebben een bar erbij. De barbecue komt aan in one. Nou ja, dat kind natuurlijk net over zijn met dit prachtig mooie water. Maar ik een stinkje vlees zitten. Nou, een pilsje erbij. En gezellig iets, dat steekt je voorop. Zeker.
5: Dat is dus even een mooi feestje voor de bewoners en degene die hier mijn verkoersje is.
4: Absoluut, absoluut. Ja, er gebeurt wat in Haarlem.
5: Ja, nou, tegen dank. Mooi dat ze er even wat over vertellen was. En ik hoop dat je hier nog een mooi beetje een mooi feestje van de jongen.
4: Komt vast helemaal goed. Hartstikke bedankt.
0: Tjerkje.
5: Mooi, doe ik bedankt.
0: Tjerkje. Ja, teken. Ben je hem daar op een fiets of ben je in de auto? Want hoor, zie je hem mij dan kennen, denk ik.
5: Ja, nee, we hebben mij de auto. Ja, dan moeten we hier een fiets leren. Dan kunnen we nog even mij het wel.
0: Nou, probeer je niet op de scarlien heen.
5: Maar, ik wil even de plompen dertien.
0: Nou, dat weer krijg ik wel moois. Mooi voort, mij. Ja. In de plompet.
5: Ja, de plompet.
0: Oké, okay. Nou, onza.
5: Onza, doei doei. Listen to the ocean.

0: DJ Udio, ik hier een oort van Jet, maar dat weer Santa Lucia by Night. De podcastserie Van Dichtbij, dat is een Iep en Heerder interviewserie van RTV NOF. En morgen midden, dan staat er weer een nieuwe aflevering van deze serie online. Er zijn al diverse gasten loswest in de studio bij Dries en Janneke. Ja, we zullen zelf even vooruit naar de uitzending van morgen. Want dan stond er dus weer een nieuwe editie online. En dan zullen we vooruit met presentator Dries Kalsbeek. Goedemiddag, Dries.
1: Ja, goedemiddag, Lambert.
0: Nou, je had al een aantal afleveringen gehoord. Ja, wat zijn de reacties dat nota op je podcastserie?
1: Ja, nou, die zijn heel positief. En het is natuurlijk ook wel heel leuk, denk ik, om te zien. En het is voor u is het natuurlijk naai, maar om even kennis te maken met mensen achter hun functie. He, want we hebben het wel eens vaak verteld tegen van, ja, de mensen die shows natuurlijk al je wel in hun publieke rol, of als ondernemer, of in de media. Maar waar dat nou eigenlijk echt binnen, ja, dat yes dan net. En nou ja, wij proberen in die podcastserie om dat wat duidelijk te maken van hoe mensen kan in we zetten. En dat jouwt wel hele leuke gesprekken eigenlijk.
0: Ja, want meeste gasten binnen misschien bekend, hè, in hun rol als politiek, uit de politiek wij, of uit de cultuursector wij. Ja, en je komt toch even wat meer dat je hebt in, hè. Ja, wat ze precies in de vrije tijd doen, ja, hoe ze opgroeien binnen, ja, dat soort dingen, denk ik, hè.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. We hebben een beetje een formatje van, goh, waar wie is als band? Waar is het opgegroeid? Waar komt wij? Uit wat van gezin komt? Maar echt van, ja, die studietijd en wat is die? Welke opleiding heeft die en waar heeft die? En hoe wie je dat? Hoe heeft dat ervaren? En dan een beetje naar de toekomst staan van, goh, naar je rol nou. Wat ben je drijfveren om de dingen te doen die je doet? En nou, heeft ik nog dreamen of ben je direct een plannen voor de toekomst? Dus dat is een beetje die drie stappen, die broeken we eigenlijk voortdurend in het gesprek. Om een beetje helder te krijgen van waar is nou die persoon achter die functie.
0: Ja, want morgen middag dan komt er weer een nieuwe aflevering van die podcastserie online. En ben benieuwd vanzelf. Waar gaat het morgen in de studio, Dries?
1: Ja, morgen middag hebben we, ik denk, de zoon de uitsturing van dichtbij. En morgen is de gast Sjoerd Keizer. Sjoerd Keizer is eigenlijk een gepensioneerde politicus, mag ik zeggen. Maar hij is daar de verkiezingen gestopt. Hij is in verliende fractieleider van SIN, Sociaal Innovatief Friesland. En ja, daar hebben we partijen mee. En ja, voor ons her is het eigenlijk een sociaal-democraat die net zich helemaal finicoe in die tijd in de PvdA. En die heeft samen met, hoe heet de burgemeester, Jouke Douwe de Vries. Die zie je het ook in zin. He, die weer in het eerst wethouder.
0: Ja, klopt.
1: Die is nou bewaardige master. En die zie je vroeger bij het CDA. Dus dat weer een christendemocraat. En die vond dat net... Ja, net hoe mag ik dat zeggen? Net links genoeg eigenlijk. En die man die hadden we voen. En toen stierden ze beiden onder wieg van het oprichten van SIN. En daar hebben we mooi een beetje dus een partij bij. En dan gaat het dus ook even over de motivatie om dingen te doen. En waar hij kwam is en wat de achtergrond daarvan wie. En dat heeft heel duidelijk een meisje mij, misschien opvoeding tegen de wereld waar eruit kwam. En ja, het meest meer jaren willen dan witte willen, dan had ze eigenlijk mooi met die lusteren.
0: Ja, dat is even nieuwsgierig om te lusteren en echt te scheffen zelf. Morgen een beetje, zei je, werken de meesten het precies fine, de podcast?
1: Ja, morgen beetje is het om jouw trainen is er een uitsturing op RTV NOF. En tegelijkertijd wordt het op de podcast platform zet. En om elk jaar uren is er dan een herhaling van het programma, van dat partij. Mijn Sjoerd Keizer.
0: Ja, dus dat al je morgen dus bij RTV NOF. Het programma Vond Dichtbij. Mij Dries Kalsbeek en morgen te gast dus der Sjoerd Keizer. Tegen dank Dries en we hier dadelijk wel even weer.
1: Ja, graag en tot straks.
0: Ja, we zijn het al rond. Weer nog één hoek te keren. En dan hebben we het alweer zit erover op. Deze editie van Mooi Voort. Blijf erbij. Dadelijk na je drie uren volle meer.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets. de Friese motorfiets.
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
9: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
13: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
14: Oeh.
13: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
14: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie- en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Frankrijk overweegt maatregelen nadat de voormalig Franse kolonie Burkina Faso de diplomatieke betrekkingen met Parijs heeft verbroken. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
18: Wij onderhouden
19: en verkopen
18: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
17: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
19: in Ford
18: en Opel.
21: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
22: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
23: Menkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
19: Ja, echt maatwerk!
25: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
26: SGmaatwerk.nl.
27: Mijn Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
25: Keukens en kasten op maat.
28: Dit is RTV NOF.
29: My No, mooi fort.
30: En dadelijk zullen wij in dit oer bij de Lifeguards op het Abalone.

0: Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF.
1: Welkom. Waarom bij het vierde en laatste oren van Mooi Fort van deze 26 juni 2026 een hele hitte dag, een hele hitte sneun. Je hoort nog in de studio technicus Klaas Kempenaar, presentator Lambert Halma en ondertekende Tijker Kooistra. Het is aans weer tijd voor uw streekartiest. Maar ja, wat dat is, ja, dat houdt nog even in geheim natuurlijk. Hè? Maar de ene denk ik jou al vijf klappen. Het belooft een mooi muzikaal partij te worden. Maar via de bel je ook naar iemand Ameland over de lifeguards op de strand. En jij je vanzelfs ook de laatste nees en waarbrocht. Ik zou zeggen, blijf ik gezellig hartstikke. Want ook deze oren zitten we graag vol. Mooi voort, want hier binnen benijd werd u de verslagjouwers Dries, Tjerkje, Sietse en Juri haar nou bevinden. En waar ga ik onderlien?
2: Inmiddels ben we nog steeds bij de snuffelskeur de pompoen. Ze krijgt nu, collega Sietse had ik aardig wat interviewd over de armoede en hoe de voorkamer hier, waar je achter het gebouw eerst een squalder staat. Inmiddels in het atelier, wat gebeurt er al in het atelier?
3: Vooral met duurzaam materiaal en dat is dus wat een oor fotsmieten zal en naar de straat brengen zal. Daar maakt ik juist twee dingen van dat ik denk, oh, maar dat kan ik daar wel uitmaken en dat daar wel weer uitmaken. Ten eerste is het goed van milieu, maar ten tweede, ik verkeep je dan weer en ja, die centen die dat dan weer opbrengt, dat is dan onder andere voor materiaal wat ik dan zelf verkeep je maat en de rest kan naar een goede doel, dat is eigenlijk heel breed. He, als het hier om die heen is, dan is bijvoorbeeld wel pierstekens, maar al je kroonkurken. Ja, waar komt het bij? Restaurants onder andere. En ik kan mijn plakjes wel waar ik het duurzame materiaal bij Helly ken. En ik kan een mooi voorbeeld noemen van een vrouw uit Zerhusterveen, die bellen mij oplijsten. En toen zei ze van, ik ga al je kersvet. Kersvet, normaal dan smist het voort. Maar zei ze, ik ga jet via dat jou daar kersten van uitje. Dat je het omsmelte. Ik zei, dat klopt. En door de duis toestier ze hier al mijn poeder vol met kersvet. En uiteindelijk, in november, december, dan ging ik kerstmaatje. Die verwerk ik weer in kriststukjes. En de kriststukjes die verkeep je weer dan voor Hulits priestjes. En dat is dan weer bedoeld voor de goede doelen. En wat ik aan het einde van het jaar vaak doen is verrassingdozen meidje. Hebben we bijvoorbeeld oude squannendozen, die pimp ik op. Daardoor ik al je hebben dingetjes zien en soms ik wel voedsel. En spul wat meestal ik echt nodig heb. Dat geeft mij meestal in armoede leven, meestal die ziek binnen of eenzaam binnen, die gewoon een beetje extra aandacht nodig hebben. Dat soort dingen doe ik dus ook in het atelier. Ja, is het een van duurzaamheid en graag betekeniswijs voor de meesten. Ja.
2: Ja, mooi dat je dat zo belangrijk vindt. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En één, om op dat duurzame terug te komen, het is hier al jij recycled, Jericho?
3: Het is een product recycled, ja. We krijgen bijvoorbeeld ik wel eens, noem ik nog even een voorbeeld van dat ik laatst al je pan kregen hier. En die vrouw die zei van ja, misschien iedere een student die gaat op zichzelf wijnen en die had misschien wel pan en kopjes en pantjes, ook zo'n ding nodig. Maar ja, had er dan een pantje tussen zit dat ik denk van ja, maar dat eerke dat zit een beetje scheef of er zit een roestplakje in. Dan maakt ze er zelf weer iets creatiefs van. Dat is ik een voorbeeld van duurzaam bezig wijzen.
2: Ja. Nou, mooi dat je nog iedereen denkt. Dan wil je laken onder tafel. Dat is prachtig en een mooi initiatief. Dus meestal, mocht je de score willen besiekje, dat kan zeker even showen op Facebook, de snuffelschuurde pompoen. En dan showen we je hem wel voorbij komen.
1: Dank je wel, Juri.
3: Dank je wel.
1: En natuurlijk, kijk, de dame van de snuffelskeur. We gaan Holm. Dries, hou ze weer de voorten?
4: Ja, ik ben in Holm, maar ik ga nog even weer de voorten. Maar het is wel al je wetter. En de eerste fietsers die ben hier al begonnen. Want er zijn al een paar de plompen die gongen. Er zijn een stuk of, ik weet het, 5, 6 west. Er gaat nou weer in je van de baat, als ik wil. Bij een rekker die dat even volgen. Dat gaat ook heel... Nee, hij redt het net. Hij gaat erin. En ik zit hier bij twee jongens. Die doggen direct tegen mij. Die kwamen hier vanmiddag. Die hier helemaal het idee net om mij te doen. Maar ze weer niet. En dat is super gezellig. Want dat ben je al je meesken. Nou, die mannen hebben inmiddels een bier kunnen horen. Het wordt beter sturen, zeiden ze. Dus ze zitten hier nice bij. En ik zal even jaren wat het is.
5: Oh ja, ik ben Jelle. En wij gaan winnen. Wij komen de prijs even af, Helling. Biertje erbij. Dat is vast voor de spanning. Dan kunnen we zagen.
4: Dat doe je het wel. Of zelfvertrouwen geen gebrek. Oh. Maar jij hebt dit wel eens vaker hier, jongens.
5: Wij net, ja, we oefenen. Als we terugkomen uit de kroeg, dan vallen we ook wel eens. Dus ik denk, nou ja, als je vaak oefent, maat maar worden.
4: Dan ben je wel eens vaker de plomper in het fiets, of net?
5: Vaker de plomper in het fiets. Nee, valt daar.
4: Dat valt daar. Maar je hebt zijn lote keren even op het tenden, begreep ik, met de maat. Ja, nice die. Heb je dit wel eens jij erin?
6: Ik had nooit jij erin. Ja, uit de kroeg wel, ja. Wat hij zo.
4: Oh, dus die man die oefent gewoon als je de kroeg wij komen.
6: Dat is een linksteen, hè? Dat kennen. Ja, maar ik ken het.
4: Ja, oké, okay, maar je hebt in ieder geval wat bier gewoon, dus dat wist ongeveer hoe dat viel. Maar je hebt zelf een keer even op een tent, ben die weer te krijgen of zo, wie dat je mij gaat?
6: Die is echt een kraaien, dat goede.
5: Dat hopen we dat hier niet. Als goed is, die er hier.
4: Dat dit is nog een beetje onduidelijk wat die tent op de Nobel of net is. Maar goed, die man die doet in ieder geval mij. Heb ik een tijd wanneer je hem opdragen moet?
6: Tijd weet ik ongeveer, ik denk, ja. Kwartier of zo nog?
4: Oor een kwartier dus. Nou ja, goed. Dan zijn we even. Jammer voor jou. Nou, het is nou even Shen, het is nou kwartier of treien bijna, dus wij blowen in zo. Als ze kennen we een stuk of treien hebben, dan dat steward ik wat beter. Maar ja, ik verwacht je wel van je natuurlijk dat je wel een van die baten takken, jongens. Hè?
5: Uiteraard.
4: Maar je hebt gewoon voor de prijs, je hebt gewoon voor die 250 euro.
6: Je hebt al mijn bier, Helling.
5: Je hebt een mooi roentje, Jan.
4: Oké, daar hoor ik je, man. Daar hoor ik je, man. Dus dan zult even jaren, man, dat die jongens direct op een fietswest gaan. En dan straks, dan zeg ik even nog even. En die meteen als ze dus van die baan ook om binnen. En ik denk van nu dat ze op het komen en de bel luiden. Dus we zullen het beleven straks.
1: Heel nieuwsgierig, heel nieuwsgierig. Oké, okay, jongens zo.
4: Ja, oké, okay, joh, hoi.

0: Frieske muziek op de radio. Hield mij, deze simmer is voor mij.
1: Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest.
0: Ja, in die Mooivoort hebben we Eltse Wieken onacht voor muziek uit onze regio. Oorskoot in de studio ben ook het duo Tourroads. Dat ben Saie en Gea Stienstra. Een hele goede middag. Welkom in de studio.
2: Dankjewel.
0: Ja, we gaan in het begin van uw zussen al een P-noemers van hem draait.
3: Wat hier we mij krikken.
0: Hier hebben we de radio ondersteunen.
3: Ja, radio
2: zeker. Ja, okay.
0: Dat is goed om te weten. Je speelt eigenlijk een soort country. Hè? Of, ja, het is eigenlijk country.
3: Ja, het is wat country-achtig. Hè? Ja. Inderdaad. Vonden we beide wel leuk.
0: Ja, en ja. Dat leuk, dat is eigenlijk begonnen om nog leuker te meisjes om steeds van we gaan together optreden. Of hoe maak je
3: het
0: zingen?
3: Ja, nou, dat is eigenlijk, ik die altijd al wel een prot optreden. En Gea is toen via een kennis eigenlijk bij Mitri te komen. Gea, jongen, al jaren een periode waarom, hè?
2: Ja.
3: Toen zei Peter van nog maar steen werden, want die kan je wel helpen onder kerstband of wat van die meisje, hè? Zo had ze bij me geweest onder kerstband en zo is het eigenlijk, ik word groeit. Toen was ze voor mij de meisjes jong, maar... Ik zei, doe best net in voor die beestenfeesten in de feesten.
0: Oké, het is net
3: een feest. Ik ben er op een leeftijd dat ik eigenlijk die beestenfeesten ik een beetje minder word. Dus we hadden, een theater in aan de sleutelen. We hadden in februari, dus in Opende in de Bron, hebben we een theaterstuk in. En dat hebben we dus in Boetenpast. Welke datum is dat, Gea?
2: 24 oktober.
3: Ja,
2: die paviljoen Mem in Boetenpast.
3: Paviljoen Mem.
0: Ja.
3: Maar dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dus ben je eigenlijk op de meeste dood aan. Ben je eigenlijk van een tentfeest meer wat rustiger, wat meer theater.
3: Vroeger ben ik een beetje beroemd geworden Faamke in de Pijn, hè?
0: Ja.
3: En dat noem ik, maar dan praat al over hoeveel eerder dat.
2: Ja, dat is al echt heel lang. Toen wist nog jong.
3: Toen trein betocht, waar toen vierde eruit kwam, dacht ik of zo.
0: Ja.
3: Zo lang er niet.
2: Ja, dus 22
3: jaar lang.
0: Uiteindelijk die country kant, we hadden een prachtige inspiratie bij. Wij maakten wat denken.
2: Mijn jongste zoon, die schroet nieuwe nummers voor ons.
3: Ja, oké.
2: Okay. En ja, eigenlijk, dat waren dus die nummers die we nu krijgen. Jet H, alleen de Islands in de Stream, wie dan een cover.
0: Ja.
2: Maar die oren, dat zijn dus echt nieuwe nummers.
3: Ja.
2: Ja, en die kent dat goed. Weet, ik wil aardig wat buis past. Wie vinden dat wel heel mooi.
3: Ja, en die werkte heel... samen in de studio week, die fan, die weet ik precies.
2: Ja.
3: Hoe weet Hubble?
2: Ja, dat zie toch dat een beetje met hun twaan.
0: Die zo'n die grote noemers van je. Ja, dan maak je natuurlijk dat binnen noemers. Maar

0: Is dat lekker muziek of maak ik dan puur om teksten dingen?
1: Nee, puur om teksten.
0: Ja. He,
1: en Jan die had dus de melodie, ik moet in de hollen. En die neurde er of fluit het er dan op, zeg maar.
2: Ja.
1: En dan gaan we een of andere Ferry, die had een studio in Zeewolde.
2: Ja.
1: Media Saloon. En die zet het van hem in een ander. En dan eerst dus zeg maar op computer.
0: Ja.
1: En dan wordt het dus echt indrumd. En dan komt Tim erbij, Tim Haber.
2: Langendijk.
1: Ja, dat is een gitarist, die komt uit Haarlem.
0: Ja, maar het is dus eigenlijk een heel traject waar je hem eigenlijk heel goed bij betrokken bent. Zeg maar.
1: Ja, dus
0: net
1: zo
0: dat ze wat door en zeggen van, dit is het denk ik.
2: Nee, we binnen erbij, ik had het inspelen. Dan hebben we zijn eigen inspelen.
1: Ja, we binnen, hoe lang rennen we nou al naar de studio daar? Ik bedoel, zo'n noemer is net in het water rijden kleren.
2: Nee, ik denk dat we dat al hier als het water rijden
1: hebben. Ja,
0: en waar binnen krijg je je voorbeeld in de muziek? Want ja, country, dat is natuurlijk heel breed. Dat ben natuurlijk een soort country bands, hè?
1: Ja.
2: Nou, we vonden allebei de Islands in the Stream heel mooi.
1: Ja.
2: En daar hebben we dus nooit een cover van maken. Die is ik draait.
0: Klopt, ja.
2: En we zijn nu bezig met wat Friese versjes te maken.
1: Ja.
2: En die nieuwe versjes, maar die zetten we om in het Fries. En als het goed is, dan komt dat begin september komt een hele mooie in. Daar ben we eigenlijk wel heel trots op.
1: Ja, ja, ja.
2: Daar verwacht je ook wel wat van.
0: Oké, okay, dus dat is wel wat bij mij om daar even te draaien. Dus,
1: het theater groeit, of het noemen in de gewone origineel die. En we zijn wat zo dat mooi noemen waar om in het Fries te doen. Dus de muziek is nou klaar, dus nu maken we nog in Marit Jongen nog op.
2: Ja, doe haast hem helemaal in omzet in het Fries.
1: Ja.
2: Nou ja, dan maakt hem even jongen, had het al heel klapt en dat het project. En die is heel mooi. Nou,
1: dat wordt heel mooi.
0: Oké. Maar je bent eigenlijk bezig met nieuwe albums of nieuwe, neems krijgt het nummer al. Maar wat mag ik dan denken, komt het al hier op mijn album te staan? Of is het...
1: dan zullen die nummers wel eerst los opnam. En ik zei, het einde van dit jaar of zo, dat we zeggen van, wie maakt je een verzameling van en dan... Eigenlijk op een LP, op vinyl uitbrengen. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Dat is hot. Zie je
1: wel dat is hot uit.
0: Ja.
1: En dat is ook wel mooi. Dan ga je wat. Hè? Ik bedoel mijn...
0: Het is tastbaar. Hè?
1: Ja,
0: dus
1: tastbaar.
0: Dat is mooi van
1: vinyl. Ik bedoel, zo dat spul zou op internet. Ja, tuurlijk. Ja. Iedereen kent het lustre en opziekje.
0: Ja, ja.
1: Maar toch, ja. Ik ben grootbracht. Mijn singles in LP's vroeger. Het gaat al wat meer. Ja,
0: en die tier komt helemaal weer om.
1: En die tier komt weer om.
0: Dat helemaal weer om komt.
1: Ja.
0: Oké, de Neems krijgt wel even een paviljoen Mem, daar wij hem optreden. Waar treden je meer op in de regio? Meer
2: heel toevallig hebben we een hele mooie beat party.
0: Oh shit, dat is perfect voor waar natuurlijk. Kijk.
1: Ja,
0: dat is
1: keer
0: mooi.
1: Ja.
2: Die hopen dat het droog bloedt.
1: En portie baaien.
0: Ik zeg even mij, want je hebt een heel mooie flyer. Hij in mijn naam mee in de studio. En dat is het Op Einder Muziekfestijn, stond je bij. En dat is ook op Facebook te zien. Dat is natuurlijk. Het zullen ontwaar zult in ieder geval net lezen. Dus dat is een perfecte locatie waar je hem zeker ik optreden. Waar kunnen de meeste meer informatie vinden? Ben je hem te vinden? Ja, Spotify neemt alleen, maar hij je mijn website bij Geleaks? Of?
2: Nee, we hebben geen website. Maar wie bent te vinden op Facebook?
1: Ja.
0: Oké, dus de meeste nemen een ticket Two Roads.
2: Two Roads Music.
0: Two Roads Music. Daar is alles op te vinden.
1: Daar is alles op te vinden.
0: Nou, wij gaan sowieso weer even een mooi noemer draaien. Dat had me de technicus nog eerst in. Van Two Roads. Gea en Sijers Tienstra, 10 dank voor de komst naar de studio. Nou, heel veel succes.
1: Hartstikke leuk.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: In het groenwetter bij de Egypte in Boetenpost binnen op meerdere plekken verhege concentraties van het bestrijdingsmiddel bromocil ontroffen. Dat door blikken uit onvallend onderzoek en een opdracht van de provincie Friesland. De versmarging die zit wel diep in de bodem en is elke dag een gevolg van historisch gebruik van onkruidbestrijdingsmiddels langs het spoortraject Ljouwert Grens. Nevens de onderzoekers binnen er geen risico's voor drinkwater, natuur of volksgezondheid en de sanering net nodig. En de versmarging die wordt wel opgenomen in het landelijke bodemregister en de situatie bloot onder de tafelschof van de provincie, de Friese uitvoeringsdienst Milieu en Omjouwing en de gemeente Achtkaspelen. En dan hadden de inwoners van Bleien die kennen zo'n kwartwerken broekmeisje van een eigen dwarsapp. Via de app binnen nees, activiteiten, sportuitslagen en wichtige meidelingen op één centraal plek te vinden. Net als dwarsblank Bleien, maar de app ervoor zorgde dat inwoners beter op de hoogte bleven van wat er in en om het dwars speelt. De app was begin juni al lanceren en is intussen al zo'n 350 keer ingeladen. En dat voor een dorp met 844 inwoners. En dat neemt de initiatief een kansrijke stad. En dan neemt Dienke Wagenaar, ja, die zucht af van een beneming als wethouder van Titesterre deel. Dat maakt ze toonsjoen bekend onder de gemeente hier. Bij een integriteitsonderzoek kwam in risico's naar voren in haar directe omjouwing, dit haar functioneren als wethouder bij Heinekoenen. Nevens Wagenaar heeft de risico's geen betrekking op haarzelf of haar huishouding. Ze neemt het besluit ingrijpend, maar zei dat een wethouder zien of haar werkzoenbeheindingen uitvieren kunnen moeten. Wagenaar bloot de komende 4 jaar hier actief als raadslid en fractievoorzitter van de VVD. De partij die gaat op zoek naar een nieuwe kandidaat wethouder.
0: RTV NOF Waarberjocht.
2: Ja, Joert, is het weer een tropische dag, maar zinnen en van een beetje een paar wolken. Het is maar een zwakke variabele wind, is de temperatuur in het noorden en op het waard om de 27 tot 28 graden heen. En aan Joen dan hebben we nog een temperatuur om de 24 graden heen. En dat is kans op tongenbuien en windstitten. Het KNMI had voor Joen code geel al Joen, in verband met zwieren onweersbuien. En de code geel wordt Joen dus in om 6 uur en wordt het tot vannacht 1 uur. Het Waarinstituut waarschuwt ook voor zwieren onweersbuien met grutte hagelstien van zo'n 12 tot 4 centimeter, windstitten van 25 tot 100 km per uur en zwieren rein. En het kan op verschillende plakken in onze regio voor oerlast en skeerswarkje. Om middernacht heen koelt het net verder al als zo'n 20 graden. En in morgen dan is een afwisseling van wolkenzinnen en enkele buien, maar in matige westenwind nog temperaturen van 24 tot 26 graden heen. Die in de midden van westen uitzakje naar 22 tot 24 graden. Dan manje dan is droog, 24 graden met geregeld zinnen en tiesje meest bewolkt, 22 graden met een natte eerste wind.

0: De man met een hele lange bun. Tenminste, Ian net, hè? Die hier snor.
1: Ja, die
0: heet ik baard.
1: Heerkenbaard?
0: Nee, die hietbaard. Oh, die hietbaard. Oké, okay. Nou ja, oké, kleine. Ja. Ja, wie is er nu ook meer? Die man weet een hele persoon muziek. Maar we gaan er terug, want uw verslagjouwers, die zijn nog steeds onderwijs in de laatste oren van Mooi Voort. Wij kennen jou helemaal in Mooi Voort. Wie jij eens even bij, ja, is nu Sietse of is Jury?
2: Zo, wij zijn inmiddels oorkam in Houtige Hagen en ik zit hier met Jacob en hoi Jacob, waar zitten wij hier?
3: Wie zit nou in de studio van de Bema?
2: Bij de collega's eigenlijk gewoon. Ja. En daar bist nou eigenlijk de loft of dat net?
3: Nee, op het moment net. Maar gisteren Jan hebben we heel stiekem even een paar schijfjes draaien.
2: En waar kom je dan? Want het is ook een beetje een bar idee, heb ik het idee. Kom je vrienden dan of collega's van die?
3: Ja, er is altijd wel volk. Ja.
2: Die komt je gewoon binnen. Die weten wanneer je onder gong gaat, dan komen die mensen hier een beetje drinken. Is, hè?
3: Ja, meestal als je wel op Facebook of op radio dat er actie is. En ja, dan weten ze het plekje erop te vinden.
2: En wanneer werd mensen als dat in de Lofkos? Is dat echt op Facebook of is dat haast een beetje een vast schema?
3: Nee, het is het is een geluk dat je een airco hangt. Ons is hier juist sowieso een trok aan. Maar altijd tijd is en zin, ja, dan even een paar draaien. En meestal als juist ik wel die peil in de lof zit, dan valt het ik wel wat op.
2: En sinds je het dan gewoon een gong?
3: Nee, je hoort net meer.
2: Oké. Het is ook wel best wel warm dan natuurlijk. Maar haast een drukke simmer, hè? Maar dat is het volle uitzending gost? Of dat is juist per dag even?
3: Ja, we zien hoe het rent. Alleen met deze temperatuur, ja, wat met je hoort wel.
2: Dus is je wel in een goed... het is hier wel koeler dan boeten nog. Nee, superleuk. Dus je hoort haast je daar vrije dag?
3: Ja, je hoort wel op een luistertour.
2: Op de luistertour, dat is die is bij collega's wat er al gebeurt.
3: Ja, voor mij is je dan ook nog in je vaar.
2: Oh ja. Oh, lachen dit hé, wat leuk. Dus je moet kerst net mee luisteren en ze maar het Facebook hebben in de gaten horen wanneer als wij in de loft bist.
3: Ja, meestal komt het inderdaad wel op Facebook. En als een slinger komen naar radio, ja.
2: Een slinger komen naar radio, ja. Dat is een goed advies vanuit Houtige Hagen. Dankjewel Jacob, hele volle succes en een fijne simmer.
0: Denk je wel ziet, zeg. En Jury, wij met Marvien, ik ben het al helemaal vergeten, want ik zit helemaal nog in gedachten van zo Dries of Tjertje ik nog een fiets voor haar. Dries.
4: Ja, nou, je bent fietsen genoeg, alleen nog wij weggen, maar redden we even net op een fiets. Want ik weet net of dat goed komt. Maar wij hebben een hele grote meisje die eigenlijk vind ik best wel aan het eind van die baan te tap fietsen. Dus dat gaat op zich wel heel goed. Maar op het eind, ja, er is geen weg terug, dus dat kost altijd in de veert. En je naast me zit een deelnemer en ik zal even vragen hoe het er heet.
5: Ik ben Jesse.
4: Hij heet Jesse. Jesse had krijgt mij die in. Hoe ging het, Jesse?
5: Ja, het hier wel wat sneller in, maar ik heb de bel wel heel gelukkig.
4: Dan ben je het hele stuk ouder in.
5: Ja, dat klopt.
4: Ja, en uiteindelijk goest er gewoon in, hè?
5: Ja, er is geen keus. Als het nou hel is of net, dan was het beide keer in de 14.
4: Hé, hey, en toen heb jij er mij die in of net? Of wie dat in de eerste keer?
5: Ja, dit wie mijn tweede keer al. Vaak hek hellen. Dit hier dacht ik wat sneller, want vaak hier geen prijs. Maar ik ben bang dat dit hier hek weer net wordt.
4: Dat is net in de prijzen vast. Ik word inmiddels weer in dat jij hier een gejoel op achtergrond. Maar heeft een tijd maken? Wist ik wat voor tijd dat is of niet?
5: Ik weet het tijd zelf net, maar van het gevoel hier wel wat sneller kan.
4: Ja. En door Ghost erin, is die of net?
5: Ik rek de bodem gelukkig net. Maar ja, dat je wel aardig jip.
4: Ja, en het is wel lekker even om het wetter te vallen, of niet?
5: Ja, maar dit was sowieso.
4: Ja. Hé, hey, en hier is je recht voor oefenen. Want ja, volgens mij die hele scores een meter of nou, 10. Is dat dus even oefenen? Zij gewoon boom, featured hog, oranje. Dan helm op, gas.
5: Ja, dat laatste. Glie gas aan. Net oefenen, maar gewoon fietsen.
4: Ja, want dit is een hele brede plank. Dus op zich ken dat wel. Maar goed, dit is wel superleuk. Hoeveel mensen doen er mij? Wist u dat eigenlijk?
5: Een stik of 3 liter. Maar het is vaak een keer wel iets meer. Maar dit is een mooi aantal.
4: Ja, dus dat is wel hartstikke leuk. En heb je nog meer maten die mij door, want ook fietsen ze alleen. Ik ging straks even apotheken met twee jongens die gingen op het tandem. Die werden direct van medicamen. Ze zeiden, huppakee, we gaan ervoor. Gong dat maar die ik zelf, als je lang aan het eind had, of wil ze vanmorgen werken, zei ze, oh, ik ga er van medicamen heen.
5: Nou ja, we zijn wel mijn vriendenploeg die, nou, die doet ik wel heel mooi. Die twee jongens op de tandem kink ik wel. Maar op het tandem is wel lastig. Want vaak hier weer een groep wie ik op het tandem en die fietsen de 9 meter glik in. Die helm de scores net eens.
4: Nou, dat is wel spectaculair natuurlijk. Maar ja, doe best van het maar de tandem is dus een stuk lastiger.
5: Ja, dat klopt.
4: Dus volgt hier op het tandem of dat?
5: Ik zit er gewoon nooit tegen, maar ik denk het net.
4: Nee, maar het spektakel bij meest keer echt voor, hè? Ja, toen was natuurlijk die prijs winnen van 250 euro.
5: Ja, dat klopt. Maar de gezelligheid is natuurlijk het belangrijkst. Ja, nog een zanger en het wordt hartstikke mooi, jongen.
4: Ja, nee, dat is ik zo. Nou ja, doe best dadelijk uiteindelijk. Dus het is nog iets van het bierke?
5: Dat denk ik wel, ja. Ik pak hem even niet aan.
4: Pak hem maar even niet aan. Nou, deze Mori pakt dus even niet aan. Hij zit hier nog, hij is helemaal weird. Maar ja, met dit waar maakt dat net zo vol uit.
0: Samen droom is nog niet.
4: Van die veert is of van zweet, het maakt het niks uit. Dus ja, hij is helemaal tevreden.
0: Oké, okay, maar hier neemt nou pas een pilsje. Dus net van tevoren krijg je de woord van.
4: Wat zei ze tegen?
0: Hier neemt nou pas een pilsje. Net van tevoren zou je horen twee man van ze kijkt.
4: Ja, ik weet het. Ik zeg maar blijf vreden. Ja. Ze vreden in de studio als ze van tevoren ik bier gewoon haast.
5: Nee.
0: Nee, dus hij koer de banen rechts af, hak wat terug.
4: Hij koer de banen rechts af, zijn in de studio. Ja. Ik weet net dat die oorman kwam. Er is nog een collega van het videoteam. Die zou misschien straks nog even zien als die twee jongens naar mij kennen. Ze zitten nog aan de andere kant. En dan zien we dat uiteindelijk misschien wel weer om op een video.
0: Zo hartstikke mooi werd. Dan weet je weg hoe dat al aan is. Tier daar, Dries, hè, en Tjerkje.
4: Ja, oké, jongens.
0: Tot nog een keer.
4: Jo, tot nog een keer. Hoi.

0: Ja, en Silvast in Rio, ik wil zo'n warm waar, zoals je denk ik. Dus ja, we moeten het maar eventjes, we moeten gewoon even volgorde met je dan. En ik een soort meesken, die gaan bij dit mooie waar lekker naar het stroon. En ik op deze waardeiland bij Gelieks, daar is het heel druk op deze dagen. Zij ik op Ameland, want hebben we de lifeguards inzet vanwege de drukte. En ja, wat ben je nou krijgt de taken van deze lifeguards? Onder telefoon Esther Oud van de lifeguards op het Ameland. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, ik zei het al even in de inleiding. Wat zijn nou precies de taken van een lifeguard op het strand?
1: Nou, wat de lifeguards doen is, die houden toezicht in een bepaald gebied op de zwemmers. Dus dat ze niet te diep de zee in gaan en dat ze zich bewust zijn van de gevaren. Dus eigenlijk om te voorkomen dat ze gered moeten worden. En in het ergste geval, als ze toch gered moeten worden, dan worden ze gered door de lifeguards.
0: Ja, momenteel hebben wij te maken met extreme warmte. Hè? Hier in onze regio, ook op Ameland natuurlijk. Waar letten jullie dan vooral op?
1: Nou, op dit moment trekt er een onweersbui over. Dus wat er nu gebeurt, ik heb net Holm aan de telefoon gehad, de locatie Holm. Daar is een groot volleybalevenement ook aan de gang. En daar worden de mensen nu van het strand gehaald. Die zijn er inmiddels al vanaf. Ja, en daarvoor met de hitte is het ook, ze moeten ook aan zichzelf denken, zeg ik altijd. Dus genoeg drinken. Vanmorgen nog een parasol gebracht naar de locatie Ballum. Want gisteren was een hele hete dag. Dus ze blijven eigenlijk altijd observeren van wat doet het weer. En zijn er ook voor de mensen.
0: Ja, want logisch, mensen zoeken verkoeling in zee met dit weer. Ja, wat is eigenlijk de meest gemaakte fout die die zwemmers maken?
1: Nou, dat is vooral, dan gaan ze richting zee en dan zien ze een mooi zandbankje waar ze op kunnen staan. En terwijl ze daarop staan en uitkijken over de zee, hebben ze niet helemaal in de gaten dat het water opkomt. En als ze dan terug willen, merken ze ineens dat het achter hun heel diep is geworden. Dus dat is wel hetgene wat het vaakst gebeurt. En de lifeguards, ja, die zien dat en die waarschuwen dan. Die zeggen op tijd van, kom terug, je moet weer naar ondieper water. Ja, en stromingen zijn ook vooral mensen die niet bekend zijn. Die zijn altijd verraderlijk, helemaal rond de Waddeneilanden. Die zijn daar sterker. En dat noem je ook een mui. En er staat op de informatieborden ook wat je moet doen als je in de mui terechtkomt. Dus ja, ze informeren mensen daarover.
0: Ja, nu werken jullie op Ameland met een team van lifeguards. Ja, wat moet ik daar precies bij voorstellen? Want jullie hebben natuurlijk, ieder zal wel een bepaalde taak hebben, hè, in zo'n team.
1: Nou, iedereen kan min of meer hetzelfde. Ze hebben allemaal een basisopleiding gedaan. Dus het toezicht houden op zee kunnen ze allemaal. Dan zijn er enkele die hebben nog een waterscooteropleiding gedaan. Ameland en Terschelling hebben waterscooters. Om de reddingen ook mee uit te voeren. Dus die mogen daarmee aan het werk. En sommigen hebben dan ook nog een opleiding gedaan om in de vierwiel drive auto te rijden. Want op het strand rijden is ook een vak apart. Zodat degenen die die opleiding gedaan hebben, die mogen dat doen. En de anderen, maar iedereen mag sowieso toezicht houden en de EHBO doen. Want dat is ook wat ze veel doen op de stranden. En hier op Ameland zijn ze verdeeld over 4 posten. En je zorgt altijd dat op de post iemand is die en een vierwieldrijfopleiding erbij heeft gedaan. En een waterscooter.
0: Ja, want dan is het ook zo dat jullie ook in de praktijk nauw samenwerken met de KNRM. Hè? Met reddingsmaatschappijen, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, en hoe ziet die samenwerking er precies uit? Wat is hun taak precies als mocht er iets gebeuren?
1: Nou ja, als iemand een oproep doet voor hulp wat nodig is op zee, dan wordt de KNRM ingeschakeld. En op Ameland is dat dan de Anne-Margarethe en de Maria Hofke. Maar voordat bijvoorbeeld de Anne-Margarethe op de Noordzee is, dat is een behoorlijk eind varen voor hun. En de lifeguards zijn daar veel sneller, dus dan worden de lifeguards ingeschakeld. En wij oefenen ook samen in de periodes dat lifeguards hier zijn. Dus dan bedenken we scenario's en dan gaan we mee aan het oefenen.
0: Ja, en dus dat is heel belangrijk dat er goed wordt samengewerkt. Nou, tot slot, als je de luisteraar één gouden tip mag geven voor een veilige dag aan het water. Wat is die gouden tip?
1: Kijk naar de weersvoorspellingen. En dus zodra je op het strand zelf bent, hou ook daar het weer in de gaten. Smeer je goed in en drink voldoende water. En ga niet te ver de zee op.
0: Nou, dan moet het helemaal goed komen. Dan kan iedereen veilig de zee in en ook veilig op het strand zijn. Esther Oud van de Lifeguards op het Ameland, bedankt voor je toelichting. En heel veel succes met je werk op het Ameland.
1: Ja, graag gedaan en bedankt.
0: En een goed weekend.
1: Doeg.

0: Ja, de Hot Summer Night. Ja, echt een plaat die past in deze dagen. He, dat de temperaturen ja, zo'n beetje boven de 30 graden binnen in onze regio. Maar goed, dus verslagjouwers, die ben er op Utrecht. Die hadden mooie verhalen maken van diverse dingen, diverse activiteiten in onze regio. Teken,
1: ja, zeker. En we zijn prachtig. Wie is het? Maar ja, ik ben toch nog nieuwsgierig, hè?
0: Ja, nieuwsgierig of ze er echt in fietsen binnen, bedoel je?
1: Juist.
0: Oké. Okay. Nou ja, misschien zien we dat Dries en Tjerkje nog even vregen. Zijn we hier onder oren, op paard in de regio van Hallem en Bedaat onder oren. En we hier natuurlijk ook Siets en Juri die in de buurt van Rottevolle en Harkema zitten in die omjouwing. Dus daar hebben we mooie verhalen. Ja, we hadden ook de regioartiesten van Tour Roads in de studio. Daar hebben we muziek van draait. Dus dat hebben we die en we hadden een hele soort ja, een leuke onderwerpen behandelen. Maar of is het mij al je Simmerse muziek wat uitzocht is en ik draait is toch uw technicus Klaas Kempenaar. Dat alles dus weer vermid je de uitsturing van mooi voor tussen 12 en 4. Na je weekend nu, ben we er weer. Dus blijf vooral harkje en het laatste nice video op de app of op de site rtvnof.nl. Ja, en wat is belangrijk?
1: Nou, ja, ik zou zeggen eerst nog een tip, ha? Mooi short.
0: Moordvoort@rtvnof.nl. En dan komen we de verslagjouwers ook zeker deze zomer del in bij jouw evenement in onze regio. Ja, wat u zo belangrijk? Een heel goed weekend, hou het hoofd koel, zoek ze.
1: Dank wel, aan me toe. Hè. Hartelijk zeg en klaar zeg en weekend terug. Kijk, want het is puffy, hè, Jere.
0: Ja, en dus ja, blijf vooral rustig met het waar. Wat u zo belangrijk, een heel goed weekend. En graag online weekend.
2: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het heen.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets.
5: Zoekt u een nieuwe motor? Of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Niet onder de laden door! Dat brengt ongeluk!
10: Oeh!
9: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
10: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
12: Bakken? Zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
16: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. In Thailand is een Australische toerist van 45 gearresteerd op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs een spoor bij Pattaya. Beelden tonen hen samen in een hotel. De man werd opgepakt op het vliegveld van Bangkok toen hij op het punt stond om te vertrekken. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
18: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
19: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
23: en Opel.
24: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
22: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat?
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
23: in Ford en Opel.
26: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
27: Ja, echt maatwerk!
28: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
29: SGmaatwerk.nl.
30: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
31: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
30: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
29: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
28: Keukens en kasten op maat.

0: NOS NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. De ondernemingsraad moet nog wel akkoord gaan. Duizenden Vespa-rijders zijn in Rome de straat op gegaan om het 80-jarig bestaan van de iconische scooter te vieren. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. En Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd hebben getroffen met lange afstandsraketten. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
8: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
9: Oeh.
8: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
9: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
8: Raadsma?
9: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
10: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
11: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
12: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
11: Baarsmazitcomfort.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Duizenden Vespa-rijders zijn in Rome de straat op gegaan om het 80-jarig bestaan van de iconische scooter te vieren. De stad is het decor van een vierdaags evenement met optochten, tentoonstellingen en ontmoetingen van clubs uit de hele wereld. De Vespa werd in 1946 in Italië gelanceerd en groeide uit tot een cultureel symbool. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. En tot zover het nieuws.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
20: Wij onderhouden
21: en verkopen
20: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
19: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
21: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
20: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
19: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford en Opel.
23: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
24: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
25: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
26: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
25: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
27: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
28: Zo, dat ziet er gaaf uit.
27: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
29: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
27: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: Café NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het voorlopige akkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn begin van de middag technische problemen ontstaan en moesten bezoekers tijdelijk het terrein verlaten. Duizenden Vespa-rijders zijn in Rome de straat opgegaan om het 80-jarig bestaan van de iconische scooter te vieren. En een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Later kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het maximaal tussen 25 en 31 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Boeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: TD Noord verkeert het ek nog voorage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
1: Herbert Voestrum.
2: Herbert Voestrum, beste geest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbertvoestrum.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Bakken? Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het voorlopige akkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Volgens hem tast de overeenkomst de Libanese soevereiniteit aan. Qassem zegt dat Hezbollah de strijd tegen Israël voortzet. Met het akkoord zou Hezbollah ontwapend worden en zou Israël zich deels uit Zuid-Libanon terugtrekken en aanvallen staken. Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn begin van de middag technische problemen ontstaan. Bezoekers moesten het terrein tijdelijk verlaten. Inmiddels is het weer open, maar het eerste optreden van bankzitters liep door de inslag wel vertraging op. Het festival had de afgelopen 2 dagen ook al te maken met extreme hitte. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de 2 zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Later kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het maximaal tussen 25 en 31 graden. En tot zover het nieuws.
13: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
14: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
16: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
17: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
16: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
15: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
18: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
0: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
21: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
1: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
2: Ja, echt maatwerk.
22: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
23: SGmaatwerk.nl.
24: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
25: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
23: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
22: Keukens en kasten op maat.
26: Hollandse toppers. Mijtieners. Tussen 6 en 8 op de sneunte joenen. Elke keer weer. Hak je maar mee.
27: Dit is Tinus Kempenaar.
28: Hollandse toppers.

Donders, wat ging dat snel, hè? De plaat is alweer afgelopen. Nou kun je twee dingen doen, hè. Je kan de plaat weer opnieuw draaien, zeg maar, op kant A. Of je drukt de cd-speler weer op track nummer 1. Maar je kan ook naar Café de Knallende Knuppel. En daar gaan wij naartoe. Bis nächste Mal, Tietom!

Dat is de blad van Macy Macy van Koets Darren natuurlijk. Hè. Dat je werken met Nederland Hondse Toppers op de welbekende zaterdagavond natuurlijk. Hartelijk welkom. Telefoon is op 04-44 en dan de 12-02. Dat is dus 04-44-12-02. Sorry voor de goed verzoek natuurlijk. En het Olympische Hollandse Toppers natuurlijk. Dan gaan we weer alles kennen en alles mee en knippig natuurlijk.

De Jurgen de Hollandse Toppers, welbekende zaterdagavond. 04 Wolve, 44 door van het Waar. En natuurlijk voor de goed verzoek natuurlijk of op- of aanmerkingen, dat mag je, hè. Dus een goede avond.

Take Me Home, Country Roads. Dat is een plaat van John Denver. We zien dat dit verongeluk op mijn vliegtuig dat... En net als meer als toen ik nog een paar dagen zag. Hè, dat. De voorjaar in jouw Red Slovina. Mijn teddybeer. Geweldige plaat, hè. Je werkt net door onze toppers. Programma weer, alles kennen als mij natuurlijk. Telefoon is 0415-44-1202. Zullen we zien dat we het schiefke mij aan de deel gaan. Maar het vak wil ik er natuurlijk. Mooi duet op de radio. Goeie...

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Litjem geen, vriezen, vriezen, litjem geen.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lit me geen.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
6: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op... Fjouwer Oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Oostenrijk was de Fernpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kostte. De route is belangrijk en druk, vooral in vakantietijd. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Bruggen, sluizen en tunnels functioneren beperkt en rode kruisen op snelwegen werken niet, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Lokale bediening leidt tot vertragingen. Mensen op het water wordt geadviseerd op tijd naar huis te gaan vanwege code oranje. Een automobilist is rond 10:30 's ochtends in Gemert uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats beland. 5 graven raakten zwaar beschadigd. De 41-jarige bestuurder uit Helmond was onder invloed en raakte licht gewond. De politie onderzoekt de zaak.
16: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwecht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
17: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
21: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen, Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
20: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Menkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
1: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
22: Ja, echt maatwerk!
23: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
24: SGmaatwerk.nl.
25: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
26: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
24: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
23: Keukens en kasten op maat.

wietplantage. Ja, weet je waar ik mijn wietplantage heb? Ja, in Amsterdam, in de Pijp, op de Driehoog achter, op het balkonnetje van mij. Ja, want daar heb ik eventjes, eventjes een lekkere wietplantage. Nou jongen, super gaaf. Weet je waar het allemaal in zit? Ja, je koopt gewoon duivenvoer namelijk. En daar zitten allemaal zaadjes in. Daar zitten wietzaadjes in. Ja, je kan ook kloontjes kopen. Ja, kloontjes, dat, die wakker die overkopen op de Damstraat. Dan kun je van die wietplantjes kopen, maar daar heb je allemaal gereed voor. Nee, daar heb je niks aan, joh. Nee, je moet gewoon zelf gaan kweken, dan worden ze een beetje sterk van. Dus wat je moet doen is, je gewoon die zaadjes in een potje douwen. Flink lekker warm stoken. Dan vinden ze heerlijk, die plantjes. En dan groeien ze kratenkleren. Ik krijg een zootje meel hier. Nou, ja, dat komt erdoor, hè. Ja, wietplantage, joh. Dat loopt als een gek. Ja, dit

0: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
6: Fortibox.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboort. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboort.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Paken, zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 uren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee reddingsgroepen van USAR zijn zaterdag direct ingezet na aankomst in Venezuela. Dat meldt een woordvoerder van het Nederlandse Urban Search and Rescue. De teams ondersteunen de eerste reddingswerkzaamheden, terwijl het basiskamp verder wordt ingericht voor de inzet van extra hulpverleners. Rijkswaterstaat had rond 18:30 tijdelijk geen internet door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. De verbinding was rond 16:45 hersteld, maar het herstel van alle systemen duurt nog voort. Restaurant Morena nodigt deze zomer opnieuw dieren uit, nadat het vorig jaar opviel door alpaca's als entertainment te laten lopen. Eigenaar Daryl Pijnenborg zegt dat het welzijn van de alpaca's voorop staat. Dierenorganisaties uiten kritiek en vinden dat dit niet zou moeten worden toegestaan. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Bij het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
17: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
18: Ja, echt maatwerk!
19: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
20: SGmaatwerk.nl Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
21: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
20: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
22: SGmaatwerk.nl. Uw westige eerst.
23: Keukens en kasten op maat.
24: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
25: Dat wie toen, Noma ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorarbeidszandje in Walterswald.
26: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
27: Zo, dat ziet er gaaf uit.
26: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
28: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
26: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
25: Ik ben benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
29: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
30: Dit is RTV NOF.
31: Mijn naam, Hollands op zijn best.
32: Dit is Hollands op zijn best.
33: Gezelligheid op de sneurtejoen tussen 8 en 10.
32: Maar Joege en Jikke op RTV NOF.

Ja, maar een bijzonder goede jongen, de Harkes van RTV NOF. Je bent weer naar Jochen Jekke en mijn programma Hollos op je bijst tussen 8 en 10 uur. Je wens je de Harkes van de Jonnes wel een hele per de Harkes nog daar. Ik zei je, Harkie gezellig bij. En je kennen natuurlijk jouw plaatjes weer omvreden onder het welbekende telefoonnummer 05-44-1202. En dan zet Jekke klaar om jouw verzoekje op te schroeven.

Dus dat jouw een plaatje opvragen wil, dat kan natuurlijk onder het welbekende telefoonnummer van RTV NOF 0511-44-12-02, oftewel 0511-44-12-02. Ja, verder met mijn verzoekje begin ik. Draai we eerst nog even in je eigen kusje. En dat komt van Ricky en Ricky. Als je thuis komt, mijn jongen.

Ja, dat weer een plaatje het jongetje in Twan, zondag alweer. Hè? Aan de Toortstraat is hij van Kim en een mooi plaatje draaien van Arne Jansen, Bahia Blanca. En dan we dat dan even draaien willen, even voor Romy Kempenaar, Ferentietje en elke neer die zit een hartje, nee, Hollands op zijn best. En Willem Kobe die zei van Kim even van Snippersnap, even draaien, Blonde Mien heeft een hart van prikkeldraad. Nou, dat moest even draaien worden voor Boukje, even voor Johannes van der Veen, Griet van der Veen, Boukje Elzinga, even voor Romy Kempenaar, Annie van der Wal, even voor Henk en Sietse, en ik even voor Steen, en ik even voor uzelf, dankjewel.

Ja, zo kun je dan jaren hoe verschillende soorten muziek overdraaien. We zijn begonnen met mij een plaatje, het jongetje, en jongen, en trillig van Snippersnap. En aast dan komt er een plaatje van

Het, ja, begonnen we later met het tijd mee. Romy Kempenaar, die wil graag bezig in de summertime even jaren. En die, ja, die staat ook in de player. Die moest even draaien worden voor Willem Kobus, Tien van der Zee, Ferentietje, Ipi Post, Ipi Ros. En ik even Gerry en Ali, Piet en Ali de Haan, een verater Toonstra, Piet en Griet, Dirk en Margriet, Jon Lap, Boutje Eldinga, Jon en Jannie. En ik even voor u hier in de studio, dankjewel. Jitske die wil graag een van Marco Schuitenmaker draaien litten. En ik, die moest even draaien worden speciaal even voor Minke Dantema. Want die is Joert Jitje en die wordt een van het lokwinske. Moest ik even draaien worden voor haar mem van Ferentietje. En ik even voor Jouke Dantema. Even voor Gerton en Tineke en weer in de studio.

Ja, dat laatste verzoekje wat ik hier voorlaat, want Jekke die is nou aan zijn beurt om even de microfoon over te nemen. Die komt van Jan Lap en Jan Lap die wil graag Wilma Jerre met 80 rode rozen. En nou die dan even draaien wil een voor Romy Kempenaar en een voor Jekke. En als dan zit Jekke hier achter de microfoon.

Ja, die jongen kent mijn gitaren in Sterrennacht. En ik ging verder dadelijk mijn birdie en de zangeres zonder naam Harke. Zal ik je maar een hele goede joente wensen. Ja, we zijn nog steeds mij de eerste horen van het programma Hollands op zijn best. Joeg en ik draaien om de beurt nemen de plaatsjes. En de mij vanzelf reageert weer naar de studio daar om jouw verzoekplaten om te vreden. 04-44-12-02. En zo zijn we over deze januari om Creon de klok van 10 uur. Daar mijn alle mooie muziek die Jim vreden. Ja, dan kennen we ook via u, dan kennen we de vestjes op ziekje. En dan maakt ze natuurlijk voor mij, maar kwam er weer een hele mooie, gezellige Janne van. Ja, zoals ik zei, ik hier even verder met Birdie en de zangeres zonder naam. Samen wil ik graag even Birdie herden. Hier wil het onvreden van wat? Dus even van zijn heid en mem. Kees Wierstra, de JP van der Band, Verentitie aan Uit Marum. Even van Andries Geert van de Molen, collega's Dakkum, Hillebrand, Simon Durk, Jelly Westra, Betty Prins. Even van hemzelf, even van u's en eigenlijk die het harket. En Annie Uit Marum, die wil eigenlijk die het lustert even een plaatsje omhoog bieden. En weer in de studio.

Ja, Harkes, vaak is er een hele protte willen in het leven, maar soms is er ook een hele protte verdriet. Papke Veenstra, een van uw trouwe Harkes van het programma Hollongers op zijn best, is net meer op deze wereld. Wie willen Dini en haar familie en via dus alle dierbaren die te Papke leef hier of Papke hun, willen we een hele protte kracht en sterkte te wensen. En zouden we met al uw Harkes doggen, bij wie van weten dat ze net meer op deze wereld binnen en altijd naar uw programma met een protte nocht jetta, draaien we nou ook dan een winnaar, mij, jij leeft.

Ja, Dana Windermeij, jij leeft speciaal voor Dini en haar familie. Ja, dan kan ik nog kretten, 12 vestjes draaien, harkes, want dan zit het erover op. Dan gaan we het eerst horen van het programma Hollands op zijn best, alweer gewoon. En dan is Aas en Joegen weer onder beurt. Die zijn hier wel weer een beste Trojaan. En dan doen we eventjes weer om en om. En in een week dan binnen we er nog met het programma Hollands op zijn best. En dan haal Joegen en ik even een simmerstap. En dan hebben we de 12 weken van augustus we er weer. Maar het jouw in een week even helemaal duidelijk on je metro. Even ertussen uit, even een simmerstap. Maar je kan gewoon radio ontwaan, want er is al een jaar mooie muziek voor. Ik draai nog even de blauwe bol en dan gaan we nog een versje van Dana Winner met tranen in je hart. Want Johanna van Oenscherk vindt dat een heel mooi versje. Ik word er altijd zo stil van, zei ze. En ze wil het graag even draaien voor het Sjippegriet, Zaken Dijkstra van de Waard, de Badhuis Westreen en van haar vreunen hebben kennen. En verder wil ze versje even draaien voor Ellie Sjoetenvakje, Griet en Jitske en Rominate, Toon, Tietje, Gerko en Angelique, Sapen Sloot, Dani, Jannie, Andries van de Westreen, Ilke Ali, Tjitske, Henkie en Pietske, en van wie. En ik begin ook eventjes met de blauwe bal.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
1: Alles voor in en bij het zwembad.
2: Max Voordeel in dat bad.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
8: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
10: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
12: tdnoord.nl
13: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
13: nofpc.nl.
11: TD Noord verkeert het ek nog voorage, keusmest en alles waarom het hier.
12: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel.
12: De Rotterdamse burgemeester Carola Schout is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Tijdens het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. In Oostenrijk was de fanpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die 500 miljoen euro kosten en mogelijk meer verkeer en overlast veroorzaken. De route blijft vandaag druk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden. Later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Vannacht blijft het onstuimig met temperaturen rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
13: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
14: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
15: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
16: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
15: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
14: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
17: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
18: Dit is RTV NOF.
19: Mijn Hollands.

Ja, ik ben hier, ik krijg even wat bezig. En dan maar wat dat verzoekje krijgt, even kus onderkant leiden. Maar Hendrik, Hendrik Kooistra, die wil graag voor Harry en Dettie, voor zijn vrouw Thea, voor Bouwe en Durkje, Griet Doma, en ik een voor Beppe Maaike, en ik een voor Douwe en Eke, een voor Klaaske, Fab en Marta, Leeuwe en Witske, Sake Dijkstra, en ik een voor Gerda, Pieter Boukje, van Monte de Boer, Betty van der Venne, en weer in de studio, en dat moest verder van Gilles. Conquest of Paradise. Nou, die drijven zo direct. Ik even, dat komt wel even heel veel kwander, Hendrik. En die drijven eerst even.

0: Ja, zag hier Kees Wierstra deze kant. Ik even nu te reageren. Weer een plaatje draaien. Won even voor Betty Prins, Britta van der Woude, Frans Fortijn. Een voor Tine de Vries, een voor Waatse Bilsma, voor Sapensloot en Sien Heitemem. En ik een voor u hier in de studio. En we moesten even een plaatje van Toon Hermans draaien. Die draaien we direct even. En de Bloemfontein uit Kolm, die wil graag voor Willem en Stien, voor u zelfs. En ik een voor Boukje, Happy en Happy, even draaien letter van Neem voor mij maar een ander. Maar we beginnen met Toon.
1: Vader gaat op stap. U kent die vaders wel. Ja? U kent die vaders wel, die figuren van middelbare leeftijd. En soms zijn ze de middelbare leeftijd al lang gepasseerd. Die vaders die dan toch het idee hebben dat ze zich af en toe eens in het nachtleven moeten storten. Zo'n vader die gaat dan een beetje onopvallend voor de spiegel staan in zijn paasbessen pakkie. En dan vraagt hij zichzelf af: zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Vader gaat op stap. Is mijn pochetje er? Mijn sigaretje er?

Vader werpt zich in het mondaine. Vader heeft vandaag iets geks. Heeft geen last meer van migraine. Vader gaat vandaag op seks. Vader heeft vandaag dat jeune. Je kunt het horen aan zijn stem.

Hey, het begint hier het de toren. Ja. Ik dacht eerst dat het alleen het terrein jekken, maar ik kan hier ook nog wat omwaren. En die skeuring, die wil graag voor elke van erbij, voor een inkeer skeuring en voor de hele familie en voor hemzelf. En ik voor de hele familie op Ameloon even het plaatje draaien van Appie Orchestra, de Zilveren Ster Instrumentaal.

Ja, Henkie is mede, maar die vreugde even een plaatje om van Ompie Courier in Blankenbos. Dat wilde ik graag even draaien voor verder een tietje voor Mem en Pietje. Eén voor Frans en Tjits Poys. Eén voor Henkie Seltz en ik één voor u hier in de studio. Daarvoor bedankt, Henkie.

Ja, ze staan er gewoon rent het alweer naar de klok van het zien en horen. We kunnen graag even twee verzoekjes draaien. Via al we eruit kunnen van het nice blok. Ik moet even lazen. Ik moet de bril even op haar, want joh, die schroot wat lids. En ik moet het zelfs volken hoe het zezen. Geert Bekkema van Drachten, die wil eventjes alle meesken op de camping een plaatsje ombieden. Moest even hier worden van BZN. En Afke Pasma wil graag even hier jaren van Jim's Reef. En dat is voor alle harkes. En voor u zelfs. Daar begin ik even mee.

Ja, Harkes. En dan gaan we nog één verzoekje. En die is van Nienke Skeuring. En die wil graag aan die Skeuring even een plaatsje aanbieden. Elke van erbij. U is in de studio. En alle Harkes. Moest even weer de snelle balkens van links naar rechts.

0: een defibrillator of niet, want god man, een je.
1: Nou Jochen, dan gaan we de weidoren er al voor op te zetten.
2: Nou, ben je wat net swingen doet, onderaas net met de snelle balken. Van links naar rechts, van links naar rechts. Wat, maar werd er warm van?
1: Daar ben je heel warm van. En dit mij dat waar, hè? Van links naar rechts.
2: Nou, het is maar goed.
1: Je kent er niks aan, want je kind of je net stil houden als je dit vestje.
2: Nee.
1: Dan mat je even mij heen werken.
2: Zij is maar krijg.
1: Zij is
2: al de raast.
1: Wie gaat er aan snijden nu mijn stukje muziek van Maarten, mij de grootvadersklok. En dat is een plaat uit. Ik spreek even, jongetje 69. En ik ken ik me nog heugen, jongen, toen werkte ik zo'n heel iets famke. En toen waren er buizen in het dorp een heel groot winkelcentrum daar zetten. Ik denk dat ik een famke van hier zal zien alweer. En dan werd ik verliefd op Maartje. Want ja, dat wingen die famkes dan, hè? Maartje, een hele een mooie, knappe jongen.
2: Ja.
1: Mij staat trompet voor hem. Ja, dan wil je als famke van alle tol weer natuurlijk helemaal verliefd. En dan wil je wel graag telefoonnummers en zo dingen. Ach, dat weer toen sa. Maar dat weer feest. En Maartje die stier daar te spelen boeten door, boeten het winkelcentrum, dat die helemaal toen kreeg, nee. Tje, en hier is wat vrienden, hebben ze dat helemaal verbouwd. Dus dat oude winkelcentrum, dat ken je net, als je het net kent. Ha, dan weet je het hoe het west, ha. En dan weer het feest, en dan stier hier daar te spelen. En ook dadelijk, dan zal Maartje hier ook even spelen. Nou ja, uit de pc wij.
2: Ja.
1: En ik bedoel, jongen, dan gaan die herinneringen toch aan ze helemaal weer in je op. Tenminste, bij mij
2: wel,
1: ja. Zo ben ik nou een keer heen. Die oude herinneringen. Ik hoef maar iets te jaren of ik hoef maar iets te zien. Dan denk ik alweer hoe jert iets. Ja, dat zit nou een keer. Maar ik denk ook dat het mij dat hier niks komt. Dat je dan weer wat over oude dingen denkt. Over de goede oude dingen van jert iets. Zei het dan.
2: Zo eerst maar krijgt. Dan zag ik dan ook een plaatje van een kermisklant. En de Borinneke dans. Dat is ook instrumentaal. Dat werkt in de hele goede oude tijd. Nou, de wien gewoon bidden. Je zit altijd met de vingers kleren om het op te nemen. En toen had de 12 keer eigenlijk aan de radio aan. En die man hier eerst net in de gaten totdat het kraas spelen. Maar toen werd de man echt nog leuk.
1: Okay.
2: Nou, het is daar weer nee. En dan had ze 12 keer eigenlijk aan de Borinneke dans op een banderkader. Weer toen de tijd nog. Nou, toen werd de man echt nog leuk dat 3 versjes eigenlijk aan de rond spelen.
1: Alleen van de Borinneke?
2: Ja, alleen van de Borinneke dans. Nou, Sean, dat ben van die dingetjes, dat blootje en B.
1: Dat blootje inderdaad B. Ja, die oude banderkader.
2: Maar had toen eigenlijk nog iets? Of
1: ja, ik ga nog een waarschuwing voor alle arkes. Ja, ik moet dat even zeggen, want ik ben heel rare dingen. Tjen kwam niet, zeg maar, beesten. En juist rek, ik kon er net van slepen. De wie een boerke die getreden skipjes. En die joeg ik er geen schaduw. Die skipjes wie een zaghiet, die wie een echte in de schoen om mijn bekjes. Ik kan voor zulke dingen net slepen. En dat geldt voor hondjes ook. De hondjes die de poortjes hebben haar op het asfalt. Dat kan net genaar waarschouwen worden. Al die binnen wolwerk woont.
2: Ja.
1: Die te doggen, maar harkes die het nou jaren alsjeblieft. Doch dat de beestjes net aan. Let hondjes en poesjes binnen. Als hondjes het onjouwen, als ze er even uit maten, zet ze dan even in het jas en dan heel gauw weer in de hoes. En alle orenbeestjes die het in de landen rinnen, maten, alsjeblieft, zet er een oud boerenweendeel als ze in de schaduw komen kennen. Gisteren weer nog een boer die even de speuterde stal heen met de kokers, omdat ze heet wien. Tja, daar word ik dan weer blij van. Dat is dan wel weer heel mooi. Maar ik wil haast eigenlijk smeken, dat kijk net aan. Maar doch het net. Denk alsjeblieft om je beestjes. Want je kan nooit weten hoe heet dat ze binnen. Maar denk maar eens om jezelf waar je heel heet binnen. En als je net weet waar je kroepen zullen. Zo gaat het met de beesten nek. Ik zou steeds nog een hele noffelijke joenen. Aas nog maar even al je mooie muziek van Dickie Denkers.
2: Ja.
1: En wie ik in Ruud met Maartje zat ik al saai. In 9 weken ben we er nog een keer. Volle belje, ja. En dan gaan we even een zomerstap. Noffelijke joenen. Tot de volgende keer. Doeg.
2: Hoi.

0: Frans op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
1: Alles voor in en bij het zwembad.
2: Max Voordeel in dat bad.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
9: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
10: Fortibox.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
15: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
14: nofpc.nl.
12: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
5: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen in Durban, waar repatriëring chaotisch verloopt. De situatie blijft gespannen en onveilig. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen. Rond 16:45 was de verbinding hersteld, maar controles duurden tot 8:00 s'avonds. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat orenklanten ze. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: Sugar Sugar is een single van de fictieve garageband The Argies uit 1969. Dat is de eerste track op de B-kant van het album Everything's Argy uit 1969. Het nummer is een van de grootste hits van het bubblegum genre. Met noteringen in hitlijsten over de hele wereld. Nummer 1 noteringen in onder andere Amerika, of Engeland, Duitsland, Vlaanderen. Nou, Nederland was het ook een groot succes, maar kwam het op de derde plaats bij Hilversum 3 en bij Veronica op de vierde plaats.
1: Van 10 tot 12, Dikkie Denkers met de Hit Tijdmachine. Dit is de Hit Tijdmachine met Dikkie Denkers.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede avond toegewenst. Nou, ik heb alweer een heleboel reacties en verzoekjes. Dank daarvoor. Nou, het rommelt hier nog wel een beetje om ons heen, maar ja, je zit lekker droog in Studio Ian hier in Antemhuizen. Maar de meeste onweersbuien die gaan heerlijk hier omheen. En ik heb vandaag de temperatuur in de studio naar beneden gekregen. Want ik had toevallig even zo'n mobiel airco'tje te leen. En nou, dat gaf effect, want het is hier nu 28,4. En gisteravond met het opnemen van de Sunday was het meer dan het was 32 graden hier. Dan, dan is het toch wel aardig pittig. Maar vanavond weer lekker gouden ouders uit de jaren 60 en 70. Ja, af en toe dan komt er eens iemand mij voorbij en dan krijg ik een reactie. Wat heb jij mooie muziek op de zaterdagavond? Nou, dat doet me toch wel goed, want dat is toch een teken dat er veel geluisterd wordt.

naar het eerste verzoekje heb ik klaarstaan. Dat is een nummer van Cliff Richard en The Young Ones. Het gaat om het nummer, even kijken, The Young Ones. Maar ik moest het even draaien voor Johannes, die maandag 60 wordt. Nou, Aafke die wil het graag even via deze weg even feliciteren. En ook voor Sita en de kinderen. En natuurlijk voor alle luisteraars van de Hittijdmachine.

The Young Ones werd vooral het officieel als single, of voordat het als officieel op single uitkwam, al een 500.000 keer besteld. Waardoor het in de UK Singles Chart direct op de eerste plaats binnenkwam. Het was de vijfde nummer 1 hit van Richard in zijn thuisland. En het was tevens de eerste keer dat een single op nummer 1 binnenkwam sinds It's Now or Never van Elvis Presley. Nou ja, dat was hem wel aardig goed bekeken. Eerst verkopen en dan pas uitgeven. Goed, dat was het verzoekje van Afke. Een verzoekje van Romy, een nummertje uit 1974 van de Classics, gaat op het nummer Yellow Sun of Ecuador.

Maar we kennen de classics ook allemaal van My Lady of Spain. Ja, ze kwamen uit Stramprooi in Limburg. Een Nederlandse band die begonnen is als een soort showorkest. Een prachtig nummer om weer een keer op de radio te horen. Bedankt, Romy. Ja, een nummer voor Johannes. Johannes, die is aanstaande dinsdag jarig. Kan ik neem ook even. Ik zal even de mail erbij pakken. Dat is wat handiger. Ja, daar is hij. Die wordt 60 jaar op maandag. Nou, Johannes, van harte gefeliciteerd alvast. En het gaat om het nummer I Started the Joke van de Bee Gees uit 1969.

En ik moest het natuurlijk ook draaien voor alle luisteraars van de Hittijdmachine. Nou, het nummer I Started is ook kwam van het bekende album Idea van de Bee Gees. Volgens Robin Gibb is de melodie geïnspireerd door de geluiden aan boord van een vliegtuig. We hoorden de melodie van dit nummer aan boord van een Vickers Viscount van British Airways. Dat was een oude viermotorige props. Nou ja, dat klinkt natuurlijk fantastisch met al die propellermotoren. Goed, het verzoekje van Hendrik moest ik ook voor alle luisteraars van de Hittijdmachine draaien. Gaat om het nummer You Took the Words Right Out of My Mouth van Meatloaf.

verzoeken. Had ik nog meer verzoekjes? Nee, volgens mij niet. Ik ben bezig met een mailtje voor Margie, dus die komt eraan. Eerst deze maar even van Marbles. Het gaat om het nummer Only One Woman. Of volgens mij was het ook voor Sita.

prachtig nummer van Meatloaf, de opvolger van Paradise by the Dashboard Light was dat in de tijd. Ja, kwam volgens mij van dezelfde LP, Bad Out of Hell of zo. Moet ik even...

Dit was dus ook een verzoekje van Sita. Dat moest ik even draaien voor alle luisteraars van de hittijdmachines en de fans. Noffelijke tajoenen, taweenske en de groetjes uternaat. Nou, dat was van Sita. Goed, Dick Offinga vroeg een nummer aan van de Hurt. Moet ik even kijken. Had het erover nog eens From the Underworld Hurt. Omdat ik gelezen heb dat Veronica eerst een opgenomen kopie van Radio Caroline heeft gedraaid. Van middengolf naar middengolf. Ja, alles was toen mogelijk. Maar hier is hij, een prachtig.

From the Underworld is een single van de Engelse popgroep The Hurt uit 1967. Het nummer bereikte de zesde plaats in de Britse UK Single Chart en de derde in de Veronica Top 40. Aangevraagd door Dick Offringa van Radio Emmeloord. Ik zit op het klokje te kijken. Ja, het is tijd voor de drie luik. Ik zal even de mail erbij pakken. Dag Dickie. Over de warmte hoeven we het niet meer te hebben. Nou, op het moment is het hier aardig aan het regenen en het flitst en het buldert. Nou, maar de muziek gaat hier gewoon lekker door, hoor. Daar gaat het al genoeg over het weer. Van deze week kreeg ik een appje uit Australië met een foto van een platenhoes van de heikrekels. Nu was het mij niet duidelijk wat de bedoeling was. Maar het bleek dat die muziek toen over de Australische heide schalde. Dat kan daar wel leiden, want ze wonen heel ruim ver bij de buren vandaan. Bovendien zullen de buren er wel bij gezeten hebben. Bij hun is de wintervakantie al begonnen. Wat bij ons de kerstvakantie is. En dat is een reden om feest te vieren. Doen wij uiteindelijk ook in de vorm van kerstfeest. Niet dat zij geen kerst vieren, maar dat gaat altijd gepaard met hun zomervakantie. Denk je even in. Kerst vieren in de hitte en hier en nu. Het blijft een gek idee. De drie luik laten horen is, of de drie luik laten horen is geen gek idee. Daar is het nu tijd voor. Nou, ik moest even heel erg graven om de nummers te vinden, maar het is me wel weer gelukt. De eerste is eentje van Oliver, het bekende Good Morning Starshine uit 1969.

prachtig nummer, Good Morning Starshine van Oliver. Ja, laat het nou weer toevallig een leuke herinnering voor mij zijn in de tijd. Want ik hoorde deze plaat in de tijd op een ochtend op Radio Veronica. Toen was het de hele nacht rot weer geweest en heel zware onweersbuien. En nou, laat het nou ook weer even onweer. En dan komen die herinneringen. Ik vond het toen s'morgens, toen werd het weer mooi weer en werd het wat licht. En toen kwam deze plaat op de radio. En toen was mijn dag helemaal weer goed. Maar Good Morning Starshine is geschreven voor de tweede acte van een musical Hair, waarin het wordt gezongen door het personage Sheila. Het nummer staat bekend om het refrein dat voornamelijk uit onzinteksten als glibby, gloep gloep en nibby nabby noobby bestaat. Dat slaat ook natuurlijk nergens op. Maar leuk nummer. Wel een prachtig nummer. Dat was de eerste in de drieluik. De tweede is eentje van, Peter, Paul en Mary. Wave me the sunshine.

Nou, dat was de tweede in deze drie luik, nummer van Peter, Paul en Mary. De volgende is eentje van Ray Smith. Het nummer heet Turn on the Moonlight.

De derde was dit alweer van deze drie luik. Ik zal even dit wegklikken. De eerste was Good Morning Starshine van Oliver. De tweede, Weave Me the Sunshine van Peter, Paul en Mary. En de derde die we net hoorden, Turn on the Moonlight, Ray Smith. Ik kan de oplossing eigenlijk wel vertellen. Want ik heb eigenlijk twee keer het goede antwoord als zie verschijnen. Want ik zal eerst de tips even geven. Tip 1 was ver af, tip 2 was in hogere sfeer en tip 3 was alleen zonder bewolking. Daglicht zie ik daar staan, maar de oplossing die kan ik nou wel vertellen, want dat is verlichte hemellichamen. En dan heb ik even kijken van Janine het goede, helemaal juiste antwoord gekregen. Gokje voor de drie luik, allemaal hemellichamen. Kijk eens. En dan hadden Bert en Gea, die hadden hemelverschijnselen. Of zo. Nou ja, dat is eigenlijk ook wel redelijk goed. En Afke die had, even kijken, zijn het planeten? Nou, eigenlijk ook goed. Hè? Dus, maar Janine had het helemaal het juiste antwoord. Maar ik zou zeggen, Afke en Janine en Bert en Gea, jullie mogen wel een verzoekje indienen. Ik zie Hans en Mieke die zitten. Leuk geprobeerd, maar die hadden wel ochtendgloren zie ik daar staan. Die konden er even niet uitkomen. Dus de superpuzzelaars waren even niet zo. het maakt ook niks uit. Maar in ieder geval, het is nog druk op app. Het vliegt van een en ander. Maar in ieder geval, zie maar even voor leuke verzoekjes en dan hoor ik het wel. Ik zou zeggen, Pieter en Jekke, bedankt voor deze mooie drieluik. Ik had gedacht dat die even wat langer zou duren, maar het ging toch binnen de platen is het gelukt. Ik zal even een leuk nummer weer opzoeken, want ik had natuurlijk een mooie lijst klaargemaakt voor vanavond. En ik begin eerst maar even met Bob en Marcia, Young, Gifted and Black uit 1970.

Ik heb het even aardig druk op hef, maar er waren Bob en Marcia met het mooie Young, Gifted and Black. Nou, ik moest voor even kijken. Ja, Janine gaf aan graag het verzoekje voor de drieluiken Lighthouse Family met High. En ja, speciaal voor Bert en Gea, omdat ze vandaag 47 jaar getrouwd zijn. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, ik had hem net ook al gefeliciteerd met zijn verjaardag afgelopen dinsdag. Maar bij deze Lighthouse Family en het nummer High uit 1998.

even een uitstapje naar 1998. Ja, die oude hittijdmachine die had er wel moeite mee om. Ik moest daar maar aardig stoom geven om in die jaren te komen. Want die zweeft meestal wat in de 70 en de 60 door. Maar het lukte toch. En geweldig plaatje. En Bette G. antwoorden van ons plaatje. Janine weet het goed. Nou, geweldig. Ik heb hier een dame, Patule Clark. En een mooie song van haar, die komt uit 1971. The Song of My Life.

Heerlijk nummer. Ja, ik kreeg al een appje van Pieter, want hij was ook speciaal even voor Pieter. Bliksem, goed nummer. Prachtig. Ja, ik heb een lijstje gemaakt met wat damesplaten, want dat vindt Pieter geweldig. Dus die gaan we gewoon wat tussendoor draaien. Oké, ja, het woordje oké zie ik hier voor me staan. 1967, Dave D, Dozy, Biggie, Mickey en Tits. En dat is het, denk ik, dit laatste nummer van dit uur.

Nou, ik wou maar even afsluiten dit uur met dit nummer van Herb Abbott en de Tijuana Brass Mexican Shuffle. Tot na het nieuws en het weer van 11 uur.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Alve Oeren.
4: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Hierdoor waren de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en verkeerscamera's beperkt. Rond 16:15 was de verbinding hersteld, maar de controle van systemen duurde tot 20:00 s'avonds. Mensen op het water werden gewaarschuwd vanwege code oranje. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen lopen op, huizen worden in brand gestoken en winkels geplunderd. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen die wachten op repatriëring. De situatie blijft gespannen. De Servische president Aleksandar Vučić zegt binnen enkele weken af te treden, waardoor de weg vrijkomt voor vervroegde verkiezingen. Vooral jongeren eisen al bijna 2 jaar zijn vertrek. Zij verwijten de regering nalatigheid en corruptie en organiseren aanhoudende protesten om politieke verandering af te dwingen. De oppositie hoopt op een nieuwe koers voor Servië. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.

Aphrodite's Child. Ja, ik zie hem altijd nog staan. Ja, ik zag toevallig dat ik hem vorige week op enige 2 TV zag. Met zijn halsketting om, met een tand eraan. Ja, wat voor beest was het? Die tand was het, heb ik ook nooit geweten. Maar was altijd daar kon je hem aan herkennen. Maar in ieder geval Aphrodite's Child met Demis Roussos. En het mooie nummer Such a Funny Night uit 1971. Goed, het verzoekje voor Aafke, die had ook een goed antwoord in de drie luiken. Gaat om het nummer van Mike Oldfield en Maggie Riley. En het gaat om het nummer Moonlight Shadow uit 1983.

Een lied van de Britse muzikant, gitarist, toetsenist Mike Oldfield. Dat hij samen met de Schotse Maggie Riley opnam. Het nummer heette Moonlight Shadow. Ja, was ook een beetje als aanvulling op de drieluik. En even kijken, Afke had als antwoord, zijn het planeten? Met een vraagtekentje. Nou ja, eigenlijk wel. Hè? Dus vandaar dat ik het ook goed reken. Goed, van Bert en Gea heb ik nog een verzoekje. Ook voor de drieluiken. Het gaat om het nummer Eleanor van de Turtles. Komt uit 68.

Heel apart dat zo'n plaatje alleen maar in de tipparade heeft gestaan. Want ja, de Turtles was een popgroep uit L.A. in de jaren 60. En ze zijn het bekendst geworden van hun single Happy Together. En dit was ook een single van hun. Maar ja, ik vind het maar vreemd dat hij niet verder gescoord heeft in de tijd. Maar het blijft wel een mooi nummer. Maar goed, ik heb hier ook een ander mooi nummer van de Ronettes. Uit 1964 en 65. Dus dat zal in december, januari geweest zijn. Walking in the Rain.

heerlijk, hè? Die sound die daarin zit. Dat is de Phil Spector sound natuurlijk. Nou, de Ronettes, een New Yorkse meidengroep. En ze bestonden uit twee zusjes, Veronica Ronnie Bennett. En de andere zus was Estelle Bennett. En ze hadden hun nichtje erbij, Nedra Telly. En dat waren met z'n drieën de Ronettes. En nou, ze hadden een heleboel bekende nummers. Onder andere Be My Baby, Baby I Love You, Sleigh Ride, kerstplaat, Do I Love You en Walking in the Rain die we net hoorden. Prachtige nummers allemaal om weer een keer te horen. Goed, ik heb een plaat uit mijn playlist gehaald. Want toevallig dat Aafke dat zag. En die gaf me de tip al. Ik zei, ik ga hem direct draaien. Toys van de Casuals uit 1968.

Prachtig nummer, The Casuals en Toy. Ja, het was een nummer ook een beetje op de overgang december, januari, dus 68, 69. Maar ik kan me herinneren dat hij ook in 1969 nog gedraaid werd. Deze zag ik komen. Het was een nummer van The Buffoons en komt uit 1970. Het nummer heet My World Is Empty.

Ook een geweldig nummer van de Buffoons. My World is Empty. Ja, die komt van een verzamel-LP die ik hier heb. Dus, de Everly Brothers. Ja, het is net of course, word je steeds op een foto gezet hier. Want het flitst hier steeds door de ramen. Maar dat is de natuur. Oké, Love is Strange, 1966, de Everly Brothers.

Een van de vele mooie nummers van de Everly Brothers, Love is Strange uit 1966. Sandy Posey, ook 1966, het nummer Born a Woman.

Een van de vele mooie nummers van Sandy Posey, Born a Woman uit 1966. Het is 11:30 precies in deze hittijdmachine. Live uit Studio Ian in Hantemhuizen. Met een regen tegen de ramen aan. Goed, de QB and the Blizzards en het mooie Window of My Eyes 1968.

Zou Harry Maskee in de tijd, hoe heet het, Johan Derksen ook gekend hebben? Maar ja, die komt ook uit Grollo, dus dat zou kunnen. Ja, de schrijver zat met zijn droevige ogen naar buiten te staren naar het al even droevige weer. Het is blues. Achter overhangen probeert hij een manier te bedenken om te leven zoals hij dat wil. Hij is dat in de loop der jaren kwijtgeraakt. Nou, dat was ook een beetje de achtergrond achter dit nummer Windows of My Eyes. Maar in ieder geval, je kan de naam van Harry Maskee vinden in een zwerfkei aan de bosrand in Grolloerveen. Goed, een nummer van de Edwin Hockingsingers. Dat gaat op het nummer Oh Happy Day.

Deze single van de Edwin Hawkins Singers uit 1969 met soliste Dorothy Combs Morrison werd binnen 2 maanden meer dan 1 miljoen keer verkocht. Oh Happy Day is een gospelarrangement uit 1967 van een gezang uit de 18e eeuw, geïnspireerd op Handelingen van de apostelen. Hoe heette hij? Meneer Hawkins, dat was de oprichter van deze club. Een prachtig nummer om te horen. Goed, 10 minuten over 11:30. Ik heb hier een nummer van eigen bodem. BZN met het vrolijke nummer Oh Mio Mai.

Ja, BZN, daar zit ook een heel lang verhaal achter natuurlijk. Het begon al in de 60er jaren met Engelse muziek. Ja, dan had je een stuk wat rockplaten en ook wat soft muziek weer. En later zijn ze helemaal op de soft muziek gegaan. Eerst met Annie Schilder, die we net hoorden, en later met Carola. Goed, The Fortunes, nummer uit 1966. Here it comes again.

Here It Comes Again is een nummer geschreven door Barry Mason en Les Reed. En uitgevoerd door The Fortunes. Het was in 1965.

Volgens zijn eigen zeggen vertrok hij uit huis toen hij 15 was om toe te treden tot het inbrekersgilde en had 12 ambachten en 13 ongelukken. Begin jaren 60 raakte hij geïnspireerd door de Amerikaanse zanger Jesse Fuller en begon op te treden tijdens rondreizen in Europa als straatartiest. Hij trad daarbij op als zanger, gitarist, maar kreeg in de gaten dat hij meer verdiende als eenmansband. Hij zong, speelde gitaar, kazoo, mondharmonica en de grote trom met bekkens. Deed hij allemaal, had hij allemaal over zijn hele lichaam hangen en hij redde ermee. Don Patriots, het is 10 minuten voor middernacht. Ik heb hier Blue Haze, Smoke Gets in Your Eyes uit 1972.

Blue Haze was een Britse popgroep die met name bekend is van het maken van covers van popliedjes. De groep bestond uit een aantal sessiemuzikanten rond producenten Johnny Attrey en Philip Swern. In 1973 kwam het album Blue Haze uit op het A&M-label. Met daarop covers van onder andere Smoke Gets in Your Eyes, You'll Never Walk Alone en Unchanged Melody. Een prachtig nummer ook. Dat lukt nog eentje. Ja, doen we even van Left Side. Gaat op het nummer Confusion in My Mind uit 1968.

Nou, de Volendamse groep Leftside was dit. Ja, ook weer een stukje palingsound natuurlijk. Maar die hadden veel hits in de tijd, tussen in de periode 1968 tot 1976. Met Harmen Veerman, Jan Schilder, Dick Plat en Evert-Jan Reiling en drummer Klaas Tuip. Allemaal bekende namen vanuit Volendam. Ik zit even op het klokje te kijken. Nee, het lukt niet meer om nog een plaatje te draaien. Want ik had nog eentje klaargezet, maar het is 3 minuten voor middernacht.

Het was me weer een waar genoegen even wat mooie platen te draaien op de zaterdagavond in de hittijdmachine. Ik hoop dat alles een beetje naar wens was. Nou, als ik zo uit de studioramen kijk, het doet anders niets dan flitsen hier. Nou, het is toch wel een mooi gezicht op zich. Wat de hittijdmachine betreft ben ik er volgende week zaterdagavond weer. Oh nee, dan heb ik een herhaling, want dan heb ik een geluidsklusje. Dus dan ben ik er over 14 dagen weer live. Maar die herhaling maak ik ook wel even wat moois van. Ik ga er wel even wat in omknippen. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zette tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het nieuws.